0: है हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen

risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

जग धारिता जन जाने को धारी राहू धारी के जम धारी जग

الله الله

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van

De snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

You are. Ujala Radio Headlines. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische filmpjes over een docenten. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool. Amerikaans leger voert opnieuw aanval uit op Iran, dat meldt het leger zelf. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim €29.000 betalen naar onterecht ontslag op staande voet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: चांद
1: यू आर यू आर यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische filmpjes over een docenten. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim €29.000 betalen naar onterecht ontslag op staande voet. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Zo heb je nu vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Namens de directie en crew van Ojala Radio heet u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is donderdag 9 juli 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het is ongeveer een graadje of 16, geeft Weerplaza aan. Geregeld zon staat er ook nog eens een keer bij. Dus, maar hier en daar zijn er ook wat wolkenvelden. Hoeveel graden het verder wordt, net zo'n dag als gisteren. Dus het wordt toch wel even lekker warm. Geniet er met volle teugen van voor degenen die vrij zijn. En voor degenen die naar het werk moeten gaan, die moeten dus voortmaken. De schoolgaande jeugd, de meeste krijgen van de week vrij. Ja, van de week is dat, ja. Krijgen zij dus vakantie. Dan wens ik jullie allen een hele mooie vakantietijd toe. Maar zover is dat nog niet. Vandaag moet je nog even naar school. Het is een beetje komkommertijd, dat weet ik. Dus heb je daar eigenlijk niet veel te doen. Maar het is wel gezellig nu dan met alle vriendjes en vriendinnen, hè. Goed, we gaan beginnen met de song die ik voor u heb uitgekozen. Rubbegeire, ja.

Ja, dat was mooi van Stephen Ben en bijgestaan door Samira Gopikar hier in het programma bij Ojala Radio. De appjes beginnen lekker binnen te komen, dankjewel allemaal daarvoor. Ga strakjes dan de namen erbij aanhalen. In de tussentijd gaan we nu luisteren naar een liedje uit de film Sunny Sanskari Ki Tulsi.

Van. Ja, dat kan wel dan weer gezegd worden. Niemand is er beter dan jij. Niemand is er liever dan jij. Dus er is geen betere. Tum se behter koi nahi. Great song by Arjit Singh. Dat was uit de film Sunny Sanskari Ki Tulsi Hamari. Mooie dag aan u allen toegewenst. Even kijken waar we nu weer naartoe gaan hoor. Want inmiddels is het ook alweer geworden. 7:10. Nou, we gaan richting de 7:19. Dan heb ik uit de film Hazina Parker deze voor je gehaald. Deribina.

Dat was heel mooi, toch? Van Pajasaraya en Arijit Singh hebben we dat gehoord. Ketere Bina. Ja. Ik wens u allen een hele mooie dag toe voor degenen die net wakker zijn. Goedemorgen. Even lekker uitrekken, wat rek- en strekoefeningen doen. Vooral de ouderen niet meteen opstaan. Want je kan altijd je evenwicht verliezen. Dus even wat rustigs doen. De benen even op en neer doen. Terwijl je zit. Want zo kan je nogal zittend wat bewegingen doen. En als je dan op bent gestaan, rustig lopen naar het toilet. Tanden poetsen daarna. Lekker genieten van een bakje koffie of thee of zo, of chudrons. Wat je allemaal lekker vindt. Zo, de mooie 90's heb ik ook alweer klaar liggen voor je. Zal ik met die beginnen als eerste of met deze? Ze zijn allemaal mooi. Nou ja, we beginnen gewoon met deze van Kumar Sanu en Alka Yagnik uit de film Sambandh van 1996.

Geweldige song was dat ook weer van Alkaji en Kumar Sanu. Dan heb ik uit de film Bharat Bhagya Vidata, dat is uit 2002, heb ik deze voor je van Sonu Nigam en Kavita Krishnamurti. Een geweldig liedje, Nigaho Me Hotum. En daarna gaan we dan de appjes doornemen.

Great song, ja, hè, heb je lang niet gehoord hier bij Ojala Radio. Even snel naar de appjes. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla in Den Haag wens ik een mooie dag toe. En ook de groeten aan je zus Ine en zwager Paul. Zus Lina in Enschede, een mooie dag ook aan jou toegewenst. Bij Haji Abdul Wahab Dennis, dankjewel ook voor je mooie appje. En zekers luistert ook weer en is ook weer bezig met zoveel plaatjes te sturen naar anderen. En te zeggen te luisteren naar Ojala Radio, nietwaar? My matchmaker daar in Amstelveen. Hartelijk dank ook. Riekelo, mooie dag ook voor jou. En dankjewel dat je altijd ook weer aan de crew van Ojala Radio denkt om hen ook een mooie dag toe te wensen. Dus jongens, jullie hebben het allemaal gehoord. Prabha, je bent lekker vroeg op vandaag. Een mooie dag ook voor jou. En een blessing day voor iedereen die luisteren naar Ojala Radio. Zometeen gaan we dan de nieuwtjes doornemen. Nu is het weer ongeveer 17 graden. En dan voor de rest van de dag wordt het toch wel lekker warm. We krijgen een mooie zomerse dag. Dan gaan we de nieuwtjes dan daarna doornemen. Want er staat weer heel wat te gebeuren.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ Afvermaais op Ujala Radio. 15 Afvermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitte zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau, dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया।
0: वे यहां ब्रीफ स्टूडियो नार ऑन द स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप नार 02-363-0808। रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे 020-363-0808 उजाला रेडियो के व्हाट्सएप नंबर है। उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में जाटरडाग 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Begin op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: David RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala Kisa, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hain, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala Kisa, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

0: 9 minuten over 7 inmiddels geworden. Hele goede morgen aan u allen toegewenst. Straks hebben de jongelingen die naar school gaan vandaag school ook vrij. Hebben zij ook lekker vakantie. Anderen hebben al vakantie die geslaagd zijn. Mooi toch? En anderen die het over moeten doen, nou next time better luck zou ik zeggen, toch? In elk geval, ik ga naar wat appjes toe. Een fijne dag ook toegewenst aan Albert uit Woerden. Een hele mooie dag ook aan Letchman G daar in Scheveningen. En u gaat straks lekker tennissen. Heel goed om in beweging te zijn, heerlijk sporten. Maar vergeet niet om voldoende te drinken, hè. En dat geldt niet alleen voor jou, maar voor iedereen. En ook Mila wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel ook voor je appje. Ik weet dat Kees weer heel hoog zit. En Anouk luistert ook altijd mee. Een mooie dag aan iedereen toegewenst. Straks gaan we dan het weerbericht doornemen. Echt goed doornemen. Maar ik heb nu toch wel weer wat leuke songs voor je in de player staan. Zullen we eerst met wat rustigs beginnen? Zal ik hiermee beginnen? Nee, we beginnen gewoon lekker met deze.
1: Well, girl.
0: Yes, tell it me.

Ja, dat was eventjes een lekkere song om mee te beginnen, om goed wakker te worden daarvan, hè. Ja, laat ik deze ook nog weer erbij.

Zo is dat, we gaan gewoon lekker door met dansen. Maar niet tot je erbij neervalt hoor. Nee, dat liever niet, want dat schijnt niet goed te zijn. Om voor overbelasting te gaan zorgen. Nee, je moet alles met mate doen. Ook het drinken. Ik zeg altijd dat je veel moet drinken. Maar ook dan, ondanks die hitte, moet je toch wel rekening houden. Vooral de oudere mensen moeten daar rekening mee houden. Want de voeten, de benen gaan al gauw opzwellen. Hè? Als je vochtophoping daar last van hebt. Dan moet je toch met mate blijven drinken. Niet al te veel, maar de anderen die het gewoon kunnen hebben. Gewoon iets warms drinken, niet te heet, maar toch een beetje lauw. Dan houdt het lichaam dat beter vast. Maar goed, wat het weer betreft, vanmorgen start dus met name de noordelijke helft van het land met laaghangende bewolking en wat nevel. Nou, dat hebben we hier aan deze kant dus wel al achter de rug, want ik zie een zonnetje erbij. In het zuiden is het al lekker zonnig weer. En later in de ochtend en vanmiddag dan lost de bewolking vanuit het zuiden op. En op steeds meer plekken gaat dat dus oplossen. En uiteindelijk schijnt in vrijwel het hele land de zon volop. Enkel het uiterste noordoosten kan dus langdurig te maken hebben met wat grijzigheid, grauwheid. De noordenwind is zwak tot matig. En het wordt ongeveer 21 graden in het noorden tot 29 graden in het Zeeuws-Vlaanderen. En vanmorgen opnieuw een zonovergoten dag tot wel 30 graden. Ja, dus ga ik het nu even rustig aan doen hoor. Niet te snel en te hard gaan.

thanks. Nou, ze heeft eigenlijk alles gedaan voor het lied. Ook gezongen en muziek gemaakt, geschreven. Alleen de naam van degene die samen met haar gezongen heeft, heeft ze niet erbij laten vermelden. Nou ja, gaat wel uitzoeken hoor. Wie weet is het ergens toch wel te vinden. Dus dan ga ik het wel voor je uitzoeken. Dan gaan we nu eventjes het tempo weer even lekker opvoeren.

WhatsApp, Jasmine Sandler, Sashwat Sachdev, Sudhir, Yadav en nog vele anderen die hieraan hebben meegewerkt. En deze hoef ik je niet te zeggen, toch?

Welcome everybody, welcome zal ik zeggen. En ook Chitter en Andrew heet ik welkom. Sadish, ook welkom. En Kees die zegt van, ook welkom trouwens dan. Die zegt van nou op zo'n hoogte van 25 tot 30 meter is het best wel cool daarboven dat hij zelfs een vestje moet aandoen. Nou dan weten we dat ook allemaal hè. Dankjewel voor de appjes. En we gaan ons nu weer bezighouden met de nieuwtjes. En er is weer heel wat gebeurd. Brandje hier. En dan weer wat Odido betreft het een en ander. Wat hebben we nog meer? Ja, die recreatiehuizen en Rijkswaterstaat die waarschuwingen geeft. Oké, laten we beginnen hiermee. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido. De data van miljoenen Nederlanders die kwam begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als IT-medewerker. De klantenservice van Odido werd tot 2 maal toe gebeld door iemand die zich voorstelde als IT-medewerker van de provider zelf. De tweede keer was het raak en in no time hadden criminelen de gegevens van meer dan 6 miljoen klanten in handen. De politie laat vandaag weten dat de zogenaamde IT'er Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij de hack. Het is reden om aan te nemen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij een van de grootste datadiefstallen in Nederland. De politie sluit daarbij niet uit dat ook criminelen uit andere landen hierbij betrokken zijn. En wat er in het gesprek is gezegd, wilde de politie niet vertellen. Wel is duidelijk dat Odido vervolgens via phishing is misleid. We blijven nog even in eigen land. Op het strand bij Wijk na een Zee zijn de afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Een persoon is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Meerdere strandhuisjes aan weerszijden van de getroffen recreatiewoningen zijn uit voorzorg ontruimd. Bij de brandweer kwam de melding zo rond 2 uur 's nachts binnen. En eenmaal ter plaatse bleken meerdere strandhuisjes al in brand te staan en schaalden de hulpdiensten zich op. Meerdere brandweerwagens zijn naar het strand gekomen om te blussen en het is qua bereikheid een stuk lastiger dan in het dorp. Dus dat is een uitdaging, zei de woordvoerder. En ondanks het nachtelijke uur trok de brand dus veel bekijks. Ja, als je iets weet in zo'n kleine wijk, dan trommel je elkaar al snel op. En Rijkswaterstaat die waarschuwt voor het een en ander. Bijna iedereen die via de Randstad reist, die krijgt deze zomer last. Vakantiegangers moeten deze zomer dus ook goed opletten, want Rijkswaterstaat werkt op 11 grote trajecten aan de wegen, bruggen en tunnels. Met name wie via de Randstad reist, ondervindt hier hinder van. En dat zegt verkeersexpert Peter van den Heuvel. De A1 tussen Barneveld en Apeldoorn, de Papendrechtse brug N3 bij Dordrecht, de Wijkertunnel tussen Beverwijk en Velzen, het Kleinpolderplein bij Rotterdam en de A7 van Winschoten naar de Duitse grens. Op veel belangrijke verkeersaders kunnen auto's in juli en augustus, dus deze maand en volgende maand, niet ongehinderd doorrijden. Rijkswaterstaat heeft ze als impactvolle trajecten bestempeld. En het betekent dat automobilisten rekening moeten houden met zeker 25 tot 60 minuten vertraging. Het plannen van al het werk is telkens weer een enorme puzzel. Want bij ieder project zijn talloze partijen betrokken. Van provincies, gemeenten en hulpdiensten tot zorginstellingen en ook nog ProRail en NS. Ze moeten met alles rekening houden. En deze klussen, dat zijn nodig
om veilig door te kunnen gaan. Aan Van den Heuvel de taak dus om aan alle belangen, om alle belangen samen te brengen. We kunnen niet zomaar een snelweg afsluiten, omdat dat voor hen helemaal geen handig moment is. Ze moeten dus met al deze mensen, al deze andere trajecten, moeten ze rekening houden. Vandaar dat Rijkswaterstaat grote projecten soms wel 4 tot 8 jaar van tevoren aan het inplannen is. Maar dan moeten ze weer rekening houden met die, en dan moeten ze weer rekening houden met dat traject. En het moet dan meestal wel in de vakantieperiode gedaan worden. Want dan, je hebt wel even hinder ervan, maar dan is het minder druk op bepaalde tijden. Ja, dan moeten ze al die contracten gaan afsluiten en afstemmen met de regio ook nog. Dus vandaar de waarschuwing. De afgelopen jaren werkt Rijkswaterstaat steeds vaker aan de weg. Veel bruggen, tunnels, viaducten en snelwegen stammen uit de periode van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn aan het einde van hun technische levensduur. Dus het moet wel. Dus wij moeten daar rekening mee houden dat we tussen de 25 en 60 minuten vertraging oplopen als we dus op reis gaan via die wegen. Nou, we hebben straks nog meer nieuwtjes. Laten we eerst hier naartoe gaan.

Kirgaya Jumka was weer een hele leuke uit de film Juggernaut gehaald, hè? Een jaren 70 song ook weer. Goed, dan gaan we weer door. Ja, we kunnen natuurlijk ook weer over voetbal gaan praten. Want we weten ook allemaal wel dat Marokko dus tot een absolute wereldmacht is uitgegroeid wat voetballen betreft. Velen vinden dat leuk, anderen vinden dat niet leuk. Hoe het ook zij, de bal is rond. En wie de bal kaatst, die moet hem verwachten. Zo kan je wel even doorgaan. Maar nog even wat binnenlands nieuws. Buitenlands nieuws is het. Een 31-jarige man die begin dit jaar met 75 drugszakjes in zijn lijf in Amsterdam op de trein naar Salzburg stapte, is door de rechtbank van Keulen veroordeeld tot 3 jaar cel. En dat meldt de Duitse omroep WDR. In totaal droeg de man bijna 450 gram cocaïne en ongeveer 300 gram heroïne mee in zijn lichaam. Hij liep in februari tegen de lamp toen douaneambtenaren uit Keulen hem tijdens een routinecontrole verdacht gedrag vonden vertonen. Hij legde tegenstrijdige verklaringen af over het doel van zijn reis, gedroeg zich nerveus en had opvallend weinig bagage bij zich. En dat schreef het douanekantoor van Keulen destijds. De beambten testten zijn handpalmen daarop op drugs en vonden sporen van cocaïne. Een CT-scan in een ziekenhuis in de buurt wees vervolgens uit dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Het volledige maag-darmkanaal van de man zat vol, aldus de douane die de scans deelden. En als je het hier ziet, zijn kleine pakketjes, maar er is genoeg voor zo'n 450 gram aan cocaïne en 300 gram aan heroïne. Toen de man de drugsbolletjes onder medisch toezicht had uitgescheiden, bleek dat hij 75 zakjes had ingeslikt. Een straatwaarde van de in de beslag genomen drugs was €50.000. Papere. Ja. Wat ze allemaal niet over hebben voor om rijk te worden. Hè? Maar ja, sommige mensen vinden dat een kick. Maar die kick kan dus ook daarin uitmonden. En wat voor nieuws hebben we nog meer? Laten we even naar wat buitenlands nieuws gaan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan die heeft aan regeringsleiders die aanwezig waren op de NAVO-top een revolver cadeau gedaan. Het wapen dat premier Rob Rutte kreeg is in Ankara achtergebleven. De Belgische premier die ontdekte pas bij thuiskomst wat er in het cadeautje zat. Ja, in de box zat wat hij heeft gekregen. Nou, verschillende buitenlandse media die melden gisteravond dat de Turkse president Erdogan aan het einde van de NAVO-top met het opvallende cadeau aankwam. Het volgens de BBC om een... Ja, het is volgens de BBC om een gepersonaliseerd cadeau gaat het dus. De naam van premier Keir Starmer die stond in de revolver gegraveerd. En bij het wapen zat ook een doos met munitie bij. Papri, hoe kan je zoiets aan een cadeau doen? Met munitie erbij. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt aan RTL Nieuws dat ook premier Rob Jette zo'n revolver cadeau heeft gekregen. Het wapen is op de ambassade in Ankara gebleven, zegt een woordvoerder. En het wordt daar door een professioneel, dus professionals, wordt er dan onklaar gemaakt. En het wordt dan bewaard daar. Nou, Jette heeft daar goed aan gedaan om het daar te laten. Dat is niet om mee te nemen. Niet overal met je meezeulen, want dan krijg je weer gedonder daarmee, toch? Dus laat het maar lekker waar het is.

Ja, Kervado Jimmy Kassin heeft dat dus gezongen. En even kijken, hoe laat leven we nu? Bijna, het is al 10 voor 8 alweer. En ja, ik heb alweer wat appjes binnengekregen. Maar laat ik eerst even kijken wat voor nieuwtjes we nog meer hebben. Er zijn aardig wat nieuwtjes daar niet van. Maar soms denk ik van, nou, dat wordt te veel allemaal. Laat ik dan maar daar naartoe gaan. Maar dit wil ik wel met je delen. Want er is wel een behandeling op komst voor zwaar obese kinderen of volwassenen die na een hersentumor steeds honger hebben. Ja. Ik heb me zo'n geval ook graag herinneren, ja. Voor zwaar obese kinderen en volwassenen die door een hersenbeschadiging kampen met extreem hongergevoelens, gloort hoop. Er lijkt een effectieve behandeling te zijn gevonden voor deze zeldzame, maar levensbedreigende vorm van overgewicht. En dat blijkt uit een publicatie over een internationaal onderzoek in de New England Journal of Medicine. Bij dat onderzoek met het medicijn zetmelanotide vielen alle patiënten, onder wie een groot deel kinderen, binnen een jaar vele kilo's af. Hun BMI daalde gemiddeld met 16,5% en patiënten die een placebo kregen, die zagen hun BMI met gemiddeld 3,3% toenemen. Kinderarts Hanneke van Zanten, die durft van een doorbraak te spreken. En als hoogleraar op het gebied van hormonale gevolgen bij kinderen met kanker leidde ze het Nederlandse deel van de studie. Onze deelnemers zijn na de studie doorgegaan met het medicijn en het lijkt er echt op dat ze bij blijvend gebruik van het medicijn teruggaan naar hun normale gewicht. En artsen konden tot nu niet veel tegen deze zeldzame vorm van obesitas beginnen, omdat het overgewicht wordt veroorzaakt door een beschadiging aan de hersenen, als gevolg van een tumor of een behandeling daarvoor, zoals een operatie. De tumor groeit bij de hypothalamus, het deel van de hersenen dat signalen aan het lichaam geeft over wanneer het voedsel nodig heeft en wanneer en hoe dat voedsel moet worden omgezet en verbrand voor energie. En bij een beschadigde hypothalamus is deze balans dus stuk, waardoor mensen continu extreem hongergevoelens ervaren. En daarbij komt dat deze patiënten juist minder eten nodig hebben, omdat ze dat minder goed kunnen verbranden. En tegelijk wordt dat wat ze eten veel efficiënter omgezet in vet. De combinatie dus van deze drie factoren leidt tot morbide zwaarlijvigheid. Dus we hebben nu iets gevonden dat het kan helpen. Verhelpen. Nou, en al die andere methodes van gezond dieet, sporten, dat herstelt dus de schade aan de hypothalamus dus niet. Dus nu zijn ze blij dat ze een medicijn hebben gevonden. Het is al getest en het blijkt dus wel te werken. Het is alleen maar vooruitgang, hè. Daarom zeggen ze ook altijd van, je moet meehelpen, geld inzamelen om al deze onderzoeken te kunnen doen. En vaak zeggen ze dat het niet op dieren getest mag worden. En hier en daar gebeurt dat nog wel. Enfin, laten we weer even naar een ander liedje gaan. En dan moet ik even kijken als ik die voor je ga zetten of deze voor je ga zetten. Ja, we gaan hier naartoe. Is wel een beetje langer dan ik eigenlijk wilde. Maar goed, Amar Prem. MUZIEK

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 14 juli bestaat 40 jaar.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Oujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abi, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

presteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
4: You are. You are. You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Platner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2:00 kwam de melding binnen waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:45 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, deze bhar mein, ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane het toch. Tu jane het toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

0: Inmiddels geworden 8:11. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. U bent afgestemd op uw favoriete radiostation Ujala Radio. En we hebben wel gehoord hoe warm het weer gaat worden deze week. Dus met volle teugen van genieten. Want straks kan het weer afgelopen zijn en dan gaan we weer klagen. Dus als we van die hitte gaan klagen, ja, het is wel anders dan je gewend was. Want nu heb je dan, zeg je dan liever, dan geef mij maar de kou. Als het te lang koud is, dan klagen we ook weer. Dus we houden nooit op met klagen. Ja, toch? In elk geval laat ik even de appjes doornemen met u. Amina uit Zuidoost, dankjewel voor jouw appje. Een fijne dag ook toegewenst aan Sujit Hardwarji. Lekbeerji in Purmerend, ook aan uw parivaar. De groeten. Satya, hartelijk welkom. Een mooie dag ook toegewenst aan Kieren en Ankel Gaan in Hoofddorp. Aan Henny en Shirley in Den Haag. Margriet is ook lekker gezellig in Zwaag. En ook de groeten aan je hubby Baldo. Een brasa voor me geven. En ook mijn broer Rakesh is van de partij. Jawel. Ik weet het, het is altijd weer laat met voetbal kijken. Dus dan is men wat later op, komt men wat later op gang. Ook Raadje is erbij. En wens ik ook een hele mooie dag toe. En ik zie, jij wens mij ook een mooie dag toe. Dankjewel, Dilsi Bahadbahad Shukriya. Alice, een mooie dag ook voor jou. En ook Auntie Jessie wens ik een blessing day. En in de tussentijd heb ik ook alweer de jaren.
1: RJ.
0: Ja, dankjewel Lloyd, dankjewel. Maar ik ga nu hier naartoe. Onze 80s song. Dit is uit 82. Willem Kanaam, hè? Namak Halal.

Ja, en dit was dus de langere versie die je gehoord hebt hier bij Ujala Radio. En ook de stem van Shashi Kapoor, Weilen Shashi Kapoor, heb je erin gehoord, hè. Goed, dan heb ik weer wat appjes binnengekregen. Ik heb appjes gehad van Yvonne Douwelet uit Den Haag. Een hele fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook Mieke wens ik een fijne werkdag toe. Roos, hartelijk dank ook voor je appje. En ook Rachid uit Amsterdam, een mooie dag ook voor jou. Werk ze allemaal. Voor degenen die aan het werk zijn. 8:59. Ik ben ook nog aan het kijken wat we vandaag aan bijzondere weetjes gaan behandelen. Gisteren hadden we het gehad over Sohram Mamdani. Ik weet niet als ik dat vandaag weer iets heb over een bijzonder iemand. In elk geval blijf afgestemd op your favorite radio station, Ujala D. Ujala Radio. En ja, dan wilde ik zeggen van... Dik Himmel, smal dikke dik hoog.

0: dikke deko.
1: Smile, dikke deko. En als je dat doet, dan gaat alles wel voor de wind, kan je zeggen. Alles met een smile doen, dan lijkt het allemaal ook sneller en mooier aan toe te gaan. En dan krijg ik een mooi appje hier zo van Joyce. Met Turkse thee erbij. Dankjewel. En ook nog een smiley met een mooie kus erbij. Hartelijk dank ook voor jou. Een mooie dag. En ook Shanta uit Lelystad. Wens ik een fijne werkdag toe. Ja, en dan is het wel mooi om al die songs van toen ook voor je af te draaien. Welcome to the jungle heeft ook deze mooie.

dat is weer zo'n geweldige zang van een... ja, het is van dit jaar gewoon, hè. Zo, inmiddels is het ook geworden 8:58. We gaan beginnen met wat bijzondere weetjes over dieren. Nou, dolfijnen en walvissen vinden we prachtige dieren om naar te kijken. Ook even aan te raken is net rubber. Dolfijnen en walvissen die laten tijdens het slapen 1/2 van hun hersenen rusten. Ze slapen dus met 1 oog open. Ja, zo kunnen ze blijven ademhalen en alert blijven op gevaar. Dat wist je niet, hè? Ik ook niet, maar ik leer ook zo altijd weer wat. En dan de kleur van een ijsbeer. Als je er naar kijkt, denk je van dat ding is gewoon wit. Maar wat blijkt? Hoewel ze spierwit lijken, is de huid van een ijsbeer pikzwart. En zijn hun haren eigenlijk transparant. Vandaar dat ze wit worden. En dan hebben we nog dingen als vlinders. Hoe proeven zij eigenlijk? Vlinders hebben smaakreceptoren aan de onderkant van hun pootjes, waardoor ze dus kunnen proeven of een plant geschikt is om erop te zitten of eieren op te leggen. Zo voelen ze dat dus aan. Ze hebben ook wel van die voelsprieten voorin, maar dat gebruiken ze niet daarvoor. Ja, zo leer je wel weer eens wat, hè? Over de dieren. En katten. Katten in het heelal. Wat heb ik je daarover te melden? Nou, in 1963 lanceerde Frankrijk de eerste kat in de ruimte. De kat met de naam Félicette. Félicette die maakte dus een succesvolle surbob-tale. Ja, dat is een geweldige naam. Die maakte dus een geweldige vlucht mee en keerde veilig terug naar aarde. Dus dat is de kat Félicette, die dus in 1963 door Frankrijk er werd gelanceerd in de ruimte. Dat is de eerste kat die dat heeft overleefd en heeft meegemaakt. Dus zo hoor je bepaalde dingen hier bij Ojala Radio. Blijf dus afgestemd. En dat waren dus de bijzondere weetjes van vandaag. MUZIEK.

Hai Rama, dat was dus van Shreya Ghoshal. En even kijken, Adnan G uit de film Param Sundari. Dan gaan we iets rustigs erbij halen, zoals deze uit de film Sayara. Dat was een hitmovie vorig jaar. En de artiesten erin, die hebben het dus helemaal gemaakt, kan je zeggen. Aan Pandey en Aniti.

Great song by Raj Shekhar. En even kijken, dat is Hansika Parikh die hebben gezongen. Uit de film. Ja, die was zo populair vorig jaar. Sanyara. Ja, toch? We hebben het allemaal gezien, hè? 8:50 inmiddels geworden. Ik heb wat nieuwtjes van Suriname voor u. En by the way, ook Ilse G uit Tilburg een hele fijne dag toegewenst. En dus de VHP-fractie die zal vandaag deelnemen aan het comité-generaal, waarin onder meer de verdwijning van ruim 300 kilo kwik, de vermissing van goud bij Grasalco en de vissterfte in de Saramacca-rivier besproken zal worden. De fractie benadrukt echter dat zij alleen instemt met een besloten vergadering, zolang daarvoor zwaarwegende redenen bestaan, en pleit voor onmiddellijke hervatting van de openbare behandeling, zodra dat mogelijk is. In een verklaring stelt de VHP-fractie dat de openbaarheid en dat de openbaarheid een fundamenteel beginsel is van de democratische rechtsstaat. Volgens de partij heeft de samenleving het recht om te volgen hoe de Nationale Assemblée de regering controleert en ter verantwoording roept over kwesties die het algemeen belang raken. De fractie wijst erop dat de onderwerpen die voor vandaag op de agenda staan, waaronder dus de verdwijning van onder politietoezicht geplaatst kwik, de vermissing van goud bij Grasalco, het functioneren van de anticorruptieunit en de vissterfte in de Saramacca-rivier van groot maatschappelijk belang zijn. Juist daarom verdienen deze kwesties volgens de VHP in beginsel een openbare behandeling. Volgens de partij mag slechts de in uitzonderlijke gevallen van openbaarheid worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer de bescherming van een lopend strafrechtelijk onderzoek, de staatsveiligheid of de persoonlijke levenssfeer dit strikt noodzakelijk maakt. En de VHP-fractie zegt daarom aan het comité-generaal deel te nemen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het besloten karakter niet langer wordt gehandhaafd dan noodzakelijk is. Oké, dan heb ik nog een ander nieuwtje voor je. Dat betreft het slagingspercentage van VWO en HAVO. Het slagingspercentage op de VWO- en HAVO-scholen in Suriname is volgens minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dit jaar beter dan vorig jaar. Op HAVO-niveau is in totaal 34,3% van de studenten direct geslaagd. Daarnaast is 21,3% afgewezen, terwijl 32,3% een herexamen moet afleggen. Op VWO-niveau slaagde in totaal 50,2% van de studenten direct. 15,3% werd afgewezen en 28,7% komt in aanmerking voor een herexamen. De uitschieter van het examen is het Arthur A. Hogedoren Atheneum met een slagingspercentage van 93,5%. Op deze school zijn 72 van de 77 kandidaten direct geslaagd en zijn er 0 kandidaten afgewezen. Dus je bent eigenlijk nooit tevreden, omdat er altijd ruimte is voor verbetering. En ze moeten gaan voor een verbetering. Als een particuliere school een hoger percentage haalt, dan betekent het dat ze er dus nog niet zijn, aldus Curry. Hij heeft dat dus gisteren gezegd bij de aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Bij het dag HAVO is 37,8% van de studenten direct geslaagd, 20,9% is afgewezen en 31,1% aangewezen op her. Op het avond HAVO slaagden 17,7% van de studenten direct, terwijl 23% is afgewezen en 28,6% die heeft een herexamen.
Zo zijn er nog meerdere. Het is veel langer om alles door te nemen. Maar het is dus beter dit jaar dan vorig jaar, vindt men. En dan een liedje van een tijdje geleden weer. Vishal Dadlani. Samen met Shreya Ghoshal, KK en Shekhar Ravjiani.

Nou, en zo word je dan wel lekker goed wakker geschud, hè, voor degene die nog lekker luieren. Maar ook deze schud je wel lekker wakker, want je staat meteen op om te dansen.

Ja, als je dit soort, liedjes hoort, dan voel je je wel even lekker in je vel zitten, toch? Lekker gelukkig. Voor degene die op reis gaan, wens ik een hele fijne tijd toe. Yeah. En als het even kan, gewoon een appje sturen, want overal waar je bent zijn we online. We kunnen altijd weer elkaar appen, dus mooie vakantie aan iedereen toegewenst die er dus met vakantie gaat. Blijf je lekker in eigen land, dan is het ook wel net zo makkelijk, toch? En net zo leuk.

0: I'm on my way. Ja, I'm on my way nu om u gedag te zeggen. Een hele fijne dag verder toe te wensen. Blijf afgestemd op Jala Radio. Even kijken waarmee ik eruit ga hoor. Ja, nu weet ik dat ik het liedje hiervan ook wel had geselecteerd. Om het nu te vinden. In elk geval wens ik u heel veel plezier hier bij Ojala Radio. Blijf afgestemd op your favorite radio station. Morgenochtend om 6:30 dan ben ik er weer. En oh ja, Shanta uit Den Haag. Shanta Tahlu uit Den Haag. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst.
1: Live out loud.
0: Live out loud. Geniet van de dag, pluk de dag. Carpe diem zeggen we ook wel. Een mooie dag aan iedereen toegewenst. En graag tot morgenochtend, dan ben ik er weer. Signing out voor Ojala Radio. RJ. Chubdin ik mijn ware din. Namaskar. Lahavis. Gate gungunate or muskurate rehna. Tot morgenochtend.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sab ke saath.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476, dat meldt stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisever Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisever Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doe je er 1.5 uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 3 kwartier vertraging. Ga naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 1.5 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nederland.
1: Israël, we zijn er bij Israël.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abi, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476, dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hain.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Het loopt nog vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Afrit Everding heb je een half uur vertraging. Van naar de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog 5 minuten vertraging. De andere kant op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein nog 10 minuten op onthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Voor knooppunt Paalgraven 4 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tjalinde.

Almere kregen we wel een doel van in Shivani Ratten. En Almere kregen we wel een gereest haakoerke weer van zijn skaar. Zaterdag, Gjaratari, July. En we gaan een maken voor lieve mama, Piari Piari Ma, Sonny Suku. Bitya Rani Kleber, Piar, Mahabbat, Badhai, Shubkamna, Ashirbaat, Kesaat, Pishke. Shivani Ratan en Girish Thakur ki vivasanskar 11 tarikh July ko hone wale hai khushi ke mauke par Almere se chhota bhaiya Damien Ratan behan ke liye badi pyar mohabbat badhai shubhkamna ke saath pesh kar rahe hain

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Oudjala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De NVM meldt dat er afgelopen kwartaal een record aantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala.

wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

aan wil is er niet hier Gerrit Harry Julaiko. Al meer keren wil je Dulharani Shivani Ratten en Dulharaja Gere is daar korke wie was ons kaart wil hebben. Is goed gemaakt met Dulharani Shivani en mijn pjari pjari ma, lieve mama Sonny Sukukli. Bari pjar or mahabbat ke saad. Nah, mako vermaas keer. Shivani Ratan en Girish Thakur ke vivasanskar. Aanstaande zaterdag 11 tarikh juli ko badi dhoom dham ke saath hone wale hain. Khushi ke mauke pe Hendrik Ido Ambak ke rehne wale Mausa Rajesh and Mausi Rahila Ramdulari Tiwari pyari pyari bitiya rani ke liye badi pyar dular mohabbat aur aashirwad ke saath ye nagma ko farmaish kar rahe hain.

Vani Rizin en Girish Thakur ke Vivas Osgar en wel is in Chir 11 tarik July kunnen wel een goede gemaakt per. Hendrik Ido Ambach ke rehne wale hain Mausa Rajes en Mausi Rahila Ramdulari Tiwari pyari pyari beti ke waaste badi pyar mohabbat badhai shubhkamna aur aashirwad ke sath pesh ke Shivani Ratan aur Girish Thakur ke Vivas Osgar aane wale sanichir ko hone wale Suriname Paramaribo se Mausi Mavis Sukhu pyari pyari beti aane ke liye badi pyar dular mohabbat aashirwad ke sath pesh kare hain

Sundan parivar thako ko ye vivah sanskar badhaiya shubhkamna pesh kiya ja raha hai. Sunwalu Ujala Radio ke zariye agar aapko farmaish dena hai, stuur ye email naar info@ujala.nl. Email ka pata hai info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
2: Ujala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misunch en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Nieuwsroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een 6-daagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Te beginnen met de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Die is in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Als je naar Rotterdam wil, kan je omrijden via de A15 en de A4. En dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. En tot slot de A7, Groningen richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

Mensen en heren, Rasika Dindiauk en Waas Weg. Is toch gezellig? Ga met op hoed gezellig lekker. जहाँ पे आने वाले दिनों में भतवान है और जितने फुआ है सबके बधाइयां शुभकामना हम पेश करेला यहाँ स्टूडियो से यू आर उजाला रेडियो के जरिए हेडलाइंस फॉर वंदा नेदरलैंड्स लाइट ऑफ द नावो टॉप इन अंकारा meerdere nieuwe defensie overeenkomsten waaronder gezamenlijke investeringen in amfibisch transportschepen AWACS vervanging en Europese munitieproductie. Organisaties bereiden zich voor op de komst van de nieuwe cyberbeveiligingswet en de wet weerbaarheid kritieke entiteiten die de digitale en fysieke weerbaarheid van vitale organisaties moeten versterken. De zomervakantie zorgt opnieuw voor drukte op de Nederlandse wegen en luchthavens. Reizigers wordt geadviseerd om hun reis goed voor te bereiden. Mooi zijn voorbereid, kijk je toen je vakantie bent. Als je toe auto gezien. Of nou ja, als je vliegtuig pakt, je moet altijd goed voorbereid zijn, toch? Na de recente hittegolf is het vandaag aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 24 en 26 graden. Artukalier. De NAVO-top in Ankara wordt vandaag afgesloten. Bondgenoten spreken over de uitvoering van nieuwe defensieafspraken en blijvende steun aan Oekraïne. Op Wimbledon staan vandaag de halve finales bij de vrouwen op het programma. De Oekraïense Marta Koistyuk bereikte voor het eerst de halve finales en speelt tegen Linda Noskova. Hamna Janela Namunsa. Russische aanvallen op Kiev zorgen opnieuw voor internationale zorgen over de veiligheidssituatie in Oekraïne. Welkom bij Ujala.

Bresperdivaan, donderdag 9 juli. En natuurlijk vanavond hebben we de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Marokko-Frankrijk. Dat wordt ook een spannende wedstrijd, hè? De week vliegt voorbij en tijdens jouw lunchpauze, is daar door lunchpauze heen, hè, nemen we jou weer rustig de tijd met je mee, met nieuws, luchtige onderwerpen. En we staan stil bij het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Dus schenk voor jezelf een heerlijke kop koffie of kopje chai. En leun achterover en laten we samen de dag doornemen. En natuurlijk, wat ter tafel komt, handen niet dat meer kontje leek kijken. En fijn dat je luistert naar Ujala Radio. Hamme moeilijk, hè? Toch heb je moeilijk, hè, toch? You are Ujala Radio, hè? Harikam Gaskle, check onze website, ujala.nl. Or, ha? Toen na boelje. Voor Brasafest 29 en 30 augustus koop je super early bird tickets nu voor slechts vanaf 8,50 euro.

Hoor Malita Heiga, Filime. Hallo Malita, ook een hele goede middag. Je luistert nu naar Jalla Radio. Auto Filime Trabate, die rustig zit Jalla Heiga. In ieder geval, blijf alert. En intussen wacht ik natuurlijk op Anand. Ook een hele goede middag aan Angela. Ook leuk dat je meeluistert.

0: All right.
1: आजा. तो कहूँ कांटा लगा ला का?
0: दुई गो
1: कांटा
0: ना एगो दुई गो
1: दुई कांटा ओई खाती तनी देर होइगे तो के आगे यहां पे
0: एगो लिंकर हंत में एगो रेक्टर हंत में
1: ए मा दैट इज फॉरफिलिंग एगो लिंकर और रेक्टर हंत में तो तू या दान द गाय निक्स मेर है.
0: Ja. Ik ben bijna in vlammen opgegaan net,
1: in
0: man.
1: In vlam He? Opgegaan?
0: Bijna,
1: okay.
0: Bijna mi dede.
1: Maar zo na, dan ben je eigenlijk onhand. Als een man...
0: Ja. Mijn hand is helemaal gebrand. Dus
1: oh,
0: ik heb zware blaren.
1: Oh ja?
0: Links en rechts. Ja.
1: Maar ik heb ze toen op een hardse kamer gehad. Ze die altijd op een moese kamer gehad.
0: sinds mijn vrouw mijn huis aan de fik wil steken. Nee, je maakt grapjes, hè? Echt waar.
1: Nee, echt serieus?
0: Ik heb net een hele zware brand moeten blussen.
1: Moet ik
0: mijn blote handen.
1: Moet ik 112 bellen? Moet ik 112 bellen?
0: Nee. Dikna. Ik heb gewoon verzorging nodig. Hey, klaar. Een beetje liefde.
1: Dus eigenlijk...
0: Een beetje liefde en het probleem is opgelost. Leuk.
1: Maar dit is een probleem van mannen, hè? Zodra mannen een beetje ziek worden, koets het wat met hooi gaan, dan kunnen ze niks
0: beetje,
1: meer.
0: Een beetje?
1: Ja.
0: Hey, niks een beetje. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag. Ja. Maar het ziet er wel een beetje... Ja, nee, het ziet er niet, er niet goed uit aan.
0: Maar die Tori wil je wel weten, toch? Je wilt toch weten wat er is gebeurd? Je bent toch nieuwsgierig? Jij bent een nieuwsgierig aaltje, dus ik ga het aan jou vertellen. Maar de rest mag het ook gewoon weten, hoor.
1: Ha,
0: al die mensen die nu luisteren naar Ujala Radio, die mogen het ook allemaal
1: voor de mensen
0: weten.
1: Die in de file zijn of auto's rijden.
0: Dit is wel schokkend, hè? Dit is wel schokkend, hè?
1: Ja,
0: het is echt shocking.
1: Shocking nieuws.
0: Ja, dit is niet zomaar.
1: Nee, dit is shocking nieuws.
0: Dit is zwaar, heavy wat mij is overkomen. Dus mijn vrouw, die denkt vanmorgen van luister...
1: Ja.
0: Hamana dat mij het nakam kreeg. Lau ik er gaat die hem ego lekkere curry ei benadee.
1: En roti.
0: Jaldi.
1: Ja.
0: Nee, geen roti. Geen roti. Maar curry ei gewoon op lekkere stokbrood. Dus ze is vroeg gegaan naar de supermarkt. Jaldi kinke lai zeggen. Croissantje. Ze weet wel dat ik een croissantje lekker vind.
1: Ja.
0: Erbij. Maar ook een broodje.
1: Ja.
0: Liever roti, maar niet elke dag.
1: Ja.
0: Dus zij haalt lekkere broodjes in huis. En ze gaat dat ding snel maken voor me. Die curry-ei.
1: Ja.
0: Maar dit is er nooit overkomen. Nog nooit is dit gebeurd, wat er vandaag is gebeurd.
1: Ha?
0: Ze zet dat ding op het vuur. Ha. Ik ben mijn croissantje aan het eten.
1: Ja.
0: En ik ben met mijn bietje aan het bellen.
1: Ja.
0: Hè, tegelijk.
1: Ja.
0: Dus ik ben met haar aan het praten.
1: Ja.
0: En tijdens die tori met mijn dochtertje... zie ik plotseling vlammetjes.
1: Ha.
0: Hele zware vlam in de keuken.
1: Ha.
0: En ik kijk richting keuken, gelukkig. Dus ik zit aan deze kant, gelukkig aan de juiste kant.
1: Ja.
0: En ik zie één grote vlam ontstaan.
1: Erg.
0: Waar ze kookt.
1: Ha.
0: En ik denk van, wat gebeurt er nu?
1: Ha.
0: Dus ik zeg tegen haar, vuur.
1: Ja.
0: En madame kijkt ernaar en raakt helemaal in paniek.
1: Ja.
0: En ze zegt van, kakerie, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dus ik denk van, ze gaat wel actie ondernemen, maar nee hoor. Twee seconden later ben ik maar opgestaan, snel.
1: Serieus?
0: Ai. Dus Gaili ook in Boutawe. Dus ze haastte zich zo erg. Ze wilde dat ding zo snel voor me maken.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat mijn schuld, hè?
1: Dus eigenlijk
0: alles
1: wel.
0: Wat er misgaat is mijn schuld.
1: Ja. Maar ja.
0: Nee. Maar ze deed dat uit liefde. Dus haldi ham Gaili Boutawe. Maar ja, je hebt toch geen brandblusser en zo in huis?
1: Nee. Dus op, toch dus, is geen brandblusser.
0: Dus je moet wel nadenken.
1: Ja, nu moet je wel.
0: Wat ik wel denk nu...
1: Ja.
0: En we koken trouwens elektrisch, hè, dus dat is helemaal geen gas.
1: Yeah.
0: Maar dat ding was kennelijk zo heet geworden, die pan.
1: Yeah.
0: En ze letten eventjes niet op. Ze was dat ding aan het pellen, die eitjes aan het pellen.
1: Maar
0: toch?
1: Kan ze,
0: noem je dat pellen?
1: Ja, denk
0: dus,
1: het wel.
0: Dus etena uhoigera, heet, die pan.
1: Yeah.
0: Dat er gewoon vlam in de pan sloeg, letterlijk.
1: Maar echt zwaar,
0: hè, niet een klein beetje.
1: Maar
0: dus die hele afzuigkap... is helemaal beschadigd geraakt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zoveel vlam.
1: Nou.
0: Dus, Amgaili Boutaili, Napoetje toe kaise Boutaili hem. Je moet niet zomaar water erin gooien.
1: Ik heb wel luisteren.
0: Dus zo'n deken, hè, zo'n blusdeken.
1: Ja.
0: Ik heb ze wel liggen, maar ik heb ze niet thuis liggen. En zeker niet in de keuken.
1: Ja.
0: Maar zo'n blusdeken haal je volgens mij voor een vijfje.
1: Ja.
0: Dat was €5 of zoiets.
1: Ja.
0: Ik kan het iedereen adviseren om dat ding nu te kopen en in je keukenkast te zetten.
1: Je hebt het een keertje nodig. Dus
0: toen ik gek hou, weet toch? In al die jaren heb ik dat nooit meegemaakt.
1: Ja.
0: En nu plotseling wel.
1: Ja.
0: Dus nou ja, je moet helder bij geest zijn. Als je er water op gaat gooien, dan heb je een extra probleem. Dus je moet er niet zomaar water in gaan gooien. Hè?
1: Anders
0: orberka hoe ze kijken. Je kunt er een deksel op zetten. Ik hoor al die mensen al zeggen van zet er een deksel op en je bent klaar.
1: Ja.
0: Maar ja, als het vuur klein is, kun je een deksel erop zetten. Maar je agia barka hoe je. Dat doet deksel narek bij je. Als je daar in de buurt komt, dan ga je zelf branden.
1: Ja.
0: Dus je moet wel een beetje nadenken van als dit gebeurt, kan je ze oplossen hebben. Toen mangen jij kan je ze helemaal oplossen liggen.
1: Ha, bol.
0: We
1: zijn allemaal in shock nu, hè? We zijn in shock. Maar in ieder geval.
0: Maar ghar mein chor ham ham ham kar jayti loi. Ham jar ke raak ho jayti tab ka hua. Gharwa chor gharwa to ban jayega phir.
1: Nee, maar behalve jij, je dharmpatni, als het maar niks met haar is gebeurd.
0: Dat zou wel erg zijn, hoor. Dat zou wel erg zijn. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een handdoek gepakt. En ik heb het nat gemaakt eerst. Dus ik dan bhija deli handukwa.
1: Ja.
0: Tap handukwa om een patakli ham.
1: Direct.
0: Erin gegooid in die pan. Zo in die brups. Pan. En toen is hij voor de helft gedoofd. En toen heb ik die andere helft weer kunnen doven. Dus hey, ik heb mijn leven gewaagd, man.
1: Ja, man. Eigenlijk verdien je wel een beker.
0: Award.
1: Een award. Ik wil een award ook jij hemelijk.
0: Hamme aardraad kelle je toch
1: kus. Ik wil een mooi award ook.
0: Koekoekin kelle
1: je. Ja, zeker. Want je hebt en gezorgd dat...
0: Ik ben getraumatiseerd. Je bent getraumatiseerd. Ik heb doulaan nodig nu.
1: En toen zorgkelijk je kabelijk je garam in aangelijk je. Je hebt gezorgd dat je partner niet...
0: Ik heb een ramp voorkomen.
1: Ja. Sap kan dit zijn ramp voorkomen, Kertjoukle, toe.
0: Ja, ik heb een grote ramp voorkomen.
1: Want stel dat er iets met je partner zou gebeuren, dan had je geen eten morgen of wat dan ook. De kit ook een zorgen, Kert.
0: Dat zou pas erg zijn, hè, Lois?
1: Kees, sabere, toch ik had in... Jij ke dukaan me croissant je jij kin klauwt of anda
0: in dunia me in dunia me koi na kariga.
1: Ai boy.
0: Lloyd, koi na kariga.
1: Sun, aaj tu oke bol die phir se moi se ki fan na bole bole ki hum to ke chahila maar wel met een beetje lading hè.
0: Kahe ki modi na moi hai kalo. Hum oke apan hatwa dikhabe khali ki dekh hamar haath ka bhai lega.
1: Ma tu hatwa me ab tu kaun ji lagaiye tu lagaiye kable
0: ghiu
1: vaseline ghiu okay
0: ghiu toch
1: ghiu okay
0: nee helemaal niet. Het is goed gekomen allemaal zo Nevalo. Dat van het handje, dat is een grap natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Zover is dat gelukkig niet gekomen. Nee, maar, nee.
1: Maar het was wel ernstig.
0: Ik heb echt een wereldramp voorkomen. Ja.
1: Maar het is wel even schrikken. Van op dat moment denk je van kontje kari.
0: Dus je moet wel rustig blijven. Dus ik heb een keer een brand meegemaakt, Lloyd.
1: Ha.
0: Eigenlijk twee keer, hoor. Twee keer hele enge.
1: Ja.
0: Eén keer was de gasbom niet goed.
1: Ha.
0: Aangesloten van iemand.
1: Ja.
0: Zo'n buitengasbom. Hey,
1: dat vind ik nog erg. Hoor. Ze gaan door hebben.
0: Dus die vloog in brand.
1: Oei.
0: Dus John en Miel Legao, iedereen die een beetje technisch is. Dus als je een gasbom hebt. Zo'n gasfles, hè? John Bahire moet gebruiken.
1: Ja.
0: Buitenkeuken mee. Of noutoutam, hè? Je moet dus een koppeling ertussen hebben zitten. Tussen je gasbom.
1: Ha.
0: En je kookstel.
1: Ja.
0: Als je die koppeling niet ertussen hebt zetten... Sommige mensen zetten dat niet.
1: Ah.
0: Wat er dan gebeurt... is dat het ook omgekeerd erin kan gaan. Het vuur. Dus je moet wel altijd uitkijken. Je moet die tussenkoppeling... dat is een soort afsluiter...
1: Ja.
0: Zodat je in één richting alleen kan gaan het vuur. Dus gaswaja nikriga uit je gasbom... heb je een slangetje...
1: Ja.
0: En dan moet je een tussenkoppeling zetten. Zo'n rond dingetje, je kent het wel.
1: Ja.
0: Je hebt het wel gezien.
1: Ja.
0: Dat zorgt ervoor dat de gas alleen in... gaswajonba... dat hij in één richting opgaat. Dus hij kan geen vlam vatten... bij die gasbom.
1: Boy.
0: Maar als dat ding niet goed werkt... of sommige mensen sluiten het rechtstreeks aan... dan wordt die gasfles... dat wordt echt een bom. Hè?
1: Dat wordt een bom,
0: echt een bom.
1: Hey.
0: Die kan gewoon in brand. Ik heb dat een keer meegemaakt. Iemand had dat of verkeerd aangesloten of chijwa toetalauker. Dat het gas niet in twee richtingen mag gaan, maar in één richting alleen. En dat heel ding vloog in brand.
1: Ai.
0: Dus dan sta je erbij, je kijkt ernaar, je weet niet wat je moet doen. En je weet wat er gaat gebeuren, dat die gasbom zo meteen de lucht in gaat. Want hij vliegt de lucht in.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel eng, moet ik zeggen.
1: Ja, nou.
0: Ja, ja, ja,
1: je hebt nogal wat meegemaakt. Een brandweer,
0: Hambati.
1: Zo naartoe, Agis en Batsakem. Ik hoor het al, je bent een paar keren, hè, heb je dit meegemaakt, dus ja. Hè?
0: Nou ja, je moet rustig blijven onder alle omstandigheden.
1: Oh, okay.
0: Ik had vroeger een Tujanega, maar dus niet mijn nieuwe boot, maar mijn oude boot. Ken je mijn oude boot?
1: Ja.
0: Ken je mijn eerste boot?
1: Ja, ik ken je eerste boot, ja.
0: Dat was een oude boot, hè?
1: Ja,
0: dat was een tweedehandsje, die had ik ergens op de kop getekend.
1: Ja, was geweldig. Was mooi.
0: Toen zijn we gaan. Ja, dat was die eerste oude boot.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Maar die motor was ook oud.
1: Ha.
0: Dus wij waren op het water. Dim kebabbadje.
1: Maar hoe dim kebabbadje?
0: Ja, ik denk 20 jaar terug kebabbadje.
1: Ah, pre. Zo dus lang geleden.
0: Dus Bati. Ongeveer het Nahoige. Dus wij op het water. Die kinderen zijn aan het zwemmen natuurlijk, Paniame. Je springt erin, je komt er weer op. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. Ja, gewoon hier in Nederland zwemmen, dat kan.
1: Het kan
0: in de zomer. Lloyd heeft het meegemaakt.
1: Ja, ik heb zelfs gezwommen, ja.
0: Wij hebben heel vaak een... Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Op een gegeven moment kwam er een klein vlammetje bij die motor. Maar ja, je denkt van oké, een klein vlammetje. Vervolgens werd het vlammetje groter.
1: Yeah.
0: Binnen een paar seconden. Hoor. Yeah. Dus binnen een paar seconden. En die hele motor stond in lichte laaien.
1: Yeah.
0: In brand. Terwijl je op het water bent.
1: Yeah.
0: Met je gezin. Met kleine kinderen. 20 jaar terug.
1: Yeah.
0: Dus die kinderen waren ook klein natuurlijk. Dus dan ben je daar als papa verantwoordelijk. Hè?
1: Huh?
0: Voor het hele gezin.
1: Huh?
0: Dus dan moet je wel nadenken van Apka Kariham.
1: Ja.
0: Dus... Maar ja, dan moet je wel heel helder zijn van geest eigenlijk.
1: Yeah.
0: Dus wat ik heb gedaan, ik heb het kapje losgemaakt.
1: Ha.
0: Binnen een paar seconden heb je dat los natuurlijk van een motorboot.
1: Yeah.
0: Brandblusser is er altijd natuurlijk op je boot. Als het goed is.
1: En natuurlijk heel veel water om je heen. Hè?
0: Ja, maar dat kun je niet zo erop gooien, hoor.
1: Okay.
0: Is best wel tricky, hoor.
1: Tricky, hè?
0: Dus ik heb die brandblusser gepakt. Ik heb dat kapje losgehaald. En ik heb de hele motor volgespoten. Dus die hele motor was naar de Filistijnen. Ik tot Jargera, ik tot brandblusser. Dus, maar goed, je moet niet in paniek raken. Dat wilde ik zeggen.
1: Nee. Oké.
0: Ai, boy, tama, san, maru, parbitalia.
1: Toen beach, ja, wat moet je zeggen? Ribanara, Samundanara. Dus, maar je was wel ergens...
0: Nee, maar wel Pani.
1: Pani.
0: Dus,
1: hoe moet je terug?
0: Dat is niet erg. Er zijn heel veel boten.
1: Oké.
0: Er zijn heel veel boten op het water. Maar mijn zoontje, Vyas, was toen, ik denk, een jaar of 3 of zo. Drie of 4 jaar.
1: Yeah.
0: En hij zei meteen, papa, maar ik wil nog niet dood.
1: Ik ben nog
0: te jong. Ik ben nog te jong.
1: Toen wist hij dat al.
0: Dus dat was wel, ja, dat staat me wel bij.
1: Ja.
0: Maar iedereen kijkt, dus al die kinderen kijken naar jou toch? Van, wat moeten we doen? Moeten we springen? Moeten we buitenboord? Maar ze zagen dat ik heel kalm was en dat ik stap voor stap.
1: Mooi
0: hè? Dus je moet wel een beetje helder blijven. Dus paniek meer naar rijden.
1: Nou.
0: Als je in paniek raakt, ga je verkeerde dingen doen trouwens. Dus je moet wel een beetje, hè?
1: Ja. Zo, ik lees, ik zie
0: maar waarom vertel ik dit soort verhalen op de radio?
1: Uitlokking, kebab. Nee, maar het is wel iets om mensen van bewust te laten zijn. Van zo'n is het iets, hoiga, blijf dan kalm en reageer alert en doe de juiste dingen.
0: Ah, maar je bent hier hamlok batailen, Lloyd. Dat kon een bedoeling, hoor je dat toch? Hamlok je baat, je pietje,
1: koetjoepelen. Er komt baatje op de hamna, dan is er een baatje verleggen, maar toen wat dan?
0: Ham barka. Barka probleem ze bad geili. Hamare go gra, John ra, gra. Go gra, John kat geiga, Lloyd. Maar ik moet, zoena, ik had in een ziekenhuis kunnen belanden, of nog erger. Dus, Hamaru per toulon thora meherbani kar, Leut.
1: Ja.
0: En dan? Sap koi lau ham ik ego fruit schaal.
1: Ha tu bach gele hai tu bacha de le hai ga.
0: Kuch kuch ham me de tu.
1: Ab tor bina bhi kable ghar wa na chalat aur tor bina bhi coffee en chai bhi na chalat. Dus ja, we moeten wel wat, we moeten wel voor je gaan zorgen. Maar Suna, moeten we voor die granit Nana Kwaku bellen?
0: Oeh, sarike, Lloyd.
1: Nana Kwaku heeft niet geholpen, hè?
0: Nana, apne ke na samhar paisba. Ham log ke samhari ga, Lloyd.
1: Hoe sarwa ke ham log ke na paisa deri van Nederland ke Nederland doorgaan?
0: Beloof ke li rei. Na deli rei, beloof ke li rei.
1: Beloof ke li rei. Oh, dat is het dan, hè?
0: Ah, het was alleen een belofte, toch?
1: Oh, okay, dus om na pijs te hebben, heb ik alweer kankardes. Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku is Nana Bakru. Het is geen Kwaku, het is Bakru geworden nu.
1: Nana Bakru. Oké, okay, er is weer een toename van krentenbaard. Toen Janne, kon je krentenbaard hoor.
0: Hoe kon je heen gaan, Lloyd?
1: Ja, dat krijg je van die pijsjes en zo op je gezicht.
0: Oh,
1: of,
0: dat bedoel je. Ja, en
1: die
0: toename, mannen hebben er last van.
1: Nou ja, vorige week nam het aantal kinderen tot 14 jaar met krentenbaard flink toe. En dat, kan door de warmte komen, hè? Of als je niet goed douche of wat dan ook. Of door zweet of wat dan ook.
0: Zweet
1: was dit toch? Zweetresten. En ja, natuurlijk had jij een roodje. Een haakjeler. Kun je een roodje haakje?
0: Kom, ragarragarken.
1: Met zo'n handdoekje. Ragarragarken. Savakker hier lukt een keer. Want anders
0: douche hebben ze... Douche jij met zo'n handdoekje? Hoe noem je zoiets? Zo'n...
1: Nee, niet met
0: Janet,
1: zo'n...
0: Je weet wat ik bedoel, zo'n kleine hoe noem je hand? Handdoekje, toch?
1: Ja, zoiets.
0: Hoe je dat denkt?
1: Handdoekje, ja, zo'n handdoekje, ja.
0: Handdoekje, dat denk toch?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: alcohol. Nee, maar ik douche daar ook niet mee, hoor.
1: Nee, maar ja,
0: maar goed. Kooi, hé, hey, Lloyd, hamme bur zo'n aiga, kus.
1: Nou, ja, pe bur, hamai gharwa me hamuri na, hamai gharwa me ture pure
0: hega. Oh, wat een
1: bien
0: viral baar. Hamso chila, Chali. Nee, maar een. Je moet. Dus er zijn heel veel mensen die met die. Hoe noem je dat ding? Ja? Spons.
1: Oh, sponsor.
0: Spons.
1: Borstel.
0: Ik doe dat niet. Ben ik vies?
1: Nee, natuurlijk ben ik niet vies. Maar toen na 10 dagen na hij gaat, een kwartier na hij gaat. Jitna pani ke kharcha hoye, ham log bharila.
0: Nee, ik ben niet echt milieubewust bezig. Nee.
1: Hè. Als het aan jou ligt, sta je een half uur onder de douche. Dat nee, vind ik waar, wel erg waar, lang, hoor.
0: Nee, niet zo lang. Nee, nu overdrijf je wel. Maar ik heb wel even tijd nodig. Met Horas en Samaila Gega.
1: De beste ideeën komen als je lang onder de douche staat, hè?
0: Nou, als je lang op het toilet zit.
1: Oké, dat weet ik dus. Dat weet ik dus niet. Jongen, echt serieus.
0: Nee, ja. Maar Sunna, heeft iemand jou ooit een pistool cadeau gegeven?
1: Dus iets wat je barren met Hamati Vito zegt, dat jij van... Hoe kan een president van Turkije aan alle leiders die daar waren... bij die NATO of NAVO-overleg een pistool geven?
0: Die man is een Turk.
1: Heeft hij geen verstand of zo? Want zo'n pistool, wat doe je nou? Je kan het niet als leider, regeringsleider... meenemen in je vliegtuig en importeren in je eigen land. Kan niet, want dat gaat tegen de regels in.
0: Ja, maar zie je Rob Jetten met de pistool
1: rondlopen? Bechara.
0: Zie je hem rondlopen in de Albertijn?
1: Nee.
0: Met zijn chihuahua en een pistool zo.
1: Met zijn chihuahua en met zijn vriend. Hè?
0: Toen zie je dat al gebeuren?
1: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk
0: Bechara,
1: niet.
0: Rob Jetten. Wat een mooi cadeau. Je gaat hem toch geen pistool cadeau geven?
1: Ja, wat zou je hem als cadeau...
0: Dus Erdogan, voor de mensen die niet gevolgd hebben, Erdogan, Turkse premier... Die heeft tijdens NAVO-top cadeautjes rond verdeeld aan Europese leiders. Engeland, Walibi, Paisen, Hamlani, kikikikik. En daar staat hun naam erin gegraveerd. Hè.
1: Dus vergunning, staat... Met vergunning en al, hè?
0: Exportvergunning. Maar in Nederland heb je geen vergunning. Je hebt een exportvergunning.
1: Exportvergunning nodig.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je in Nederland een wapenvergunning hebt daardoor. Nee. Dus Rob Jette, Bichara Bolisuna, laat het hier op de ambassade in Ankara. Ha. Ik neem het niet mee, want ook een naam die ik al bij Rob Jetten. Hé, hey, pistoolje niet met Rob Jetten erin gegraveerd.
1: Ja, ook een naamje naar Huyga. Zal wel veel waard zijn nu. Hè?
0: Nou ja, een Turkse pistool.
1: Ja. Mwah. Ach ja. Ach ja. Oh, dus je bedoelt die kwaliteit van die Turkse wagens?
0: Is niet top.
1: Nee, maar hun defensie...
0: Dan moet je een Amerikaanse, Israëlische of een Duitse hebben.
1: Maar ze lopen wel vooruit op Europa. Turkije dan. Qua ja, defensie. Nou, ja. Uitgaven nou, en dergelijke.
0: Een beetje.
1: Maar toen wil ik in Turkije gezegd... Jintnatjes awega, namoy hega... Toetjes wat maar
0: mooi. Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Oké.
0: Turkse stucadoors zijn de beste van de wereld. Jij hebt er een paar werken daar. Hè? Je hebt er een paar werken. Ja, kijk die jongens daar.
1: Ze zijn professionals, man. Echt bizar.
0: Behoed jabber, zo'n jane stukken.
1: Behoed mooi jane zo'n carrière. Dus ja, als je iets wil laten stukken, dan... Hè,
0: dan moet je echt Turken hebben.
1: Turken hebben die dat gaan doen voor je.
0: Ja, ja trouwens, Frankrijk-Marokko, raak je natuurlijk.
1: Bissau-wedstrijd.
0: Bissau mooi, we gaan er niet over praten. Voetbal is voetbal, tot dat keer gewoon. Sapkoi Takiga natuurlijk.
1: Ha.
0: Maar tijdens die persconferentie, hè, dat vind ik wel weer lachen.
1: Ja.
0: Persconferentie van de Marokkaanse nationale ploeg.
1: Kabolisie.
0: Er was een persconferentie.
1: Ha.
0: Nana Kabolisse, de Kiep Kahuwega.
1: Okay.
0: Marokkaanse ego-speler, ego-trainer. Maar er zijn natuurlijk journalisten, toch?
1: Ha.
0: Maar een Franse en een Marokkaanse journalist...
1: Ha.
0: Bijna de manakmakandra.
1: Serieus?
0: Dus tijdens die persconferentie... gingen ze op de vuist bijna met elkaar. Het is toch wat. Ik kwabbelde toen op een haat steeds open kreeg. Ik kwabbelde toen maar camera mee bad. Bijna de manakmakandra.
1: Gado, echt serieus?
0: Het is
1: op
0: toch
1: dat
0: wat,
1: niveau, he? Daar... Nou ja,
0: het
1: nou
0: is
1: ja,
0: toch wat,
1: het
0: he? Is kinderachtig.
1: Maar het is wel iets om te lachen. Denk ik van ja, deze keer kahoe.
0: Oei toch, je denkt ook van is een barka admin.
1: Ja.
0: Is een chota larkan ghat karega.
1: Ja.
0: Ik een aurat bechara, 46 jaar. Bechari.
1: 46 jaar.
0: 46 jaar. Bechari. Ook een naam heiga Cat.
1: Cat ke kabhel.
0: Cat. Cat bechari. Ego jackpot soche jitalba.
1: Ha.
0: Van 14 miljoen euro.
1: Ha.
0: Baki kabhel, je ugal check kare, bichari, in Wales, acha, Wales, balbati.
1: Ja.
0: To ugal check kare to, dus ego machine ba kenlek. Hamna kini la tromon sacha kabhi na, tu kini ga kabhi, Lloyd?
1: Konchi.
0: Are loterij?
1: Nou, af en toe misschien eind van het jaar. Ik geloof daar niet zoveel in, hoor.
0: Ik koop nooit een loterij.
1: Trouwens, ik heb een liedje bij Kitty Zwakke naam. Johnson toen hij was handje.
0: Was handje, denk je toch?
1: Was handje?
0: Hamboletrij bad handje, maar het is was handje, klopt.
1: Maar het is toch een doekje. Het is zo'n, ja.
0: Je stopt je hand erin, ja.
1: Of was handje noem je dat. Ik ben een orbibel, was handje. Hamlok, is het je nog niet lekker? Oké.
0: Nou, Jani, hamlok, mamlok. इस सब चीज में हम लोग के ध्यान ना है यार हम लोग के ध्यान है बड़का बड़का प्रॉब्लम में
1: आगे बुझावे खातिर ने सो दैट्स
0: व्हाट स्पेशलिस्ट हम लोग बात स्पेशलिस्ट
1: मकेट की नहीं सेगा एक लोग
0: घर में आग लगी तब बेल करिए हमाबे हमाबे बुझा दे बस सब आग ही नहीं मकेट कैट के प्रॉब्लम हुआ बड़का प्रॉब्लम है यार सुनना दस बेचारी किनीस लोटरी
1: या
0: 20 साल से ओही लॉट नंबर वाउ की नेगा
1: 20 साल लंग
0: ओके सब कुछ मा अ फ्राउ विन 14 मिलियन यूरो
1: इज तो मोय
0: मा काबल कैट गल जे कंट्रोलर करे चीजवा
1: हां
0: कोनो मशीन है क्या लग जोन में कंट्रोलर करे जाएगा कंट्रोलर ऑटोमेट
1: या
0: तो ओमन लिखला नहीं यू हैव नेक्स्ट हवन
1: अरे
0: तो कैट गल दुकानिया में जोन में कीनीस रहा हां ओकर नाम है अदमिया करण कुमार करण कुमार के दुकान में की दिस रहा तो करण कुमार बोले सच्चे अल्लाह और बोले हम लोग चेक करके लोटर आई हुआ बिग दिल्ली यहां पे प्रोलबाक
1: अरे
0: दस लाटर ब्लेक दैट रोक बिल्ड वार एटसेट्रा एटसेट्रा मतलब दैट कैट हैव वर्सेनली दैट डिंग वेल गवोन
1: या
0: अलेन ने सेव दैट डिंग वेगेगोइड
1: ए दैट क्राइ गेन गेल्ड
0: Dus het probleem is dat ze wil alsnog kleven. Ha. En Karan Kumar zei dat ze helpen.
1: Ja.
0: Dus Karan Kumar is niet meer.
1: Nee.
0: Nee, Karan Kumar is eerlijk. Kumar is eerlijk. Ja, ja. Okay. Kumar zal altijd eerlijk zijn.
1: Heb jij ook achter je naam een Kumar? Ik wel hoor.
0: Nee. Mijn naam is Prasad.
1: Prasad, oké. Ha, ठीक, bol.
0: Mijn naam is Anand Prasad.
1: Anand Prasad, ha. Kaise bhul sakte ho?
0: Ha. Toh naam is Lloyd Kumar.
1: Na, Sanjeev Kumar. Sanjeev Kumar.
0: Kahe toh na muha thoro chuk chahi batawe ke Lloyd.
1: Oh, achha. Are hum log pripangi na boli ra. Achha, ठीक
0: hai. Abe Nana Bakru jaan jai ta problem
1: ho to. Nana Bakru ke, oh ja, okay.
0: Nee, dus Kat heeft een probleem met Chari. Ik hoop dat het opgelost wordt.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, ik hoop het ook. Ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen, hoor. Ik bedoel, je hebt Lotwa Big Dele, hoor je, ja. Ja, dan heb je toch geen bewijs. Moeilijk.
0: Maar er zijn camerabeelden en dat soort dingen, dus wie weet. Hoeveel tijd hebben we nog, Lloyd? Want
1: Nee, we zouden over die verkeersboete praten. Of zullen wij
0: Nee. We parkeren dat.
1: Die parkeren we, maar oké, doe ze het je betalen.
0: Ulamba chowra bad.
1: Or kun je maar te betalen. We hebben tijd.
0: En ik heb genoeg gepraat over mijn vrouw vandaag.
1: Ja.
0: Volgende week weer.
1: Is ook een trauma voor haar, hoor.
0: Beetje Ari.
1: Ja, echt waar. Zij verdient ook het jaar aan vooruit, Milke. Tokina.
0: Nou, ook al heb je niet, maar gaat hij eens uit.
1: Oh, dear, echt serieus.
0: Nee, ik weet het. Nee. Zo'n regeringstoestellen wat ik het wel volg.
1: Nee, regeringstoestellen wat ik heb heel keer.
0: Dus Nederland ke John Uhaiga, kan een bolega koning, of hamna niet keken.
1: Ja.
0: Regeringsleiders
1: en ja.
0: Het is een boeing.
1: Ja.
0: 737.
1: Ja.
0: Maar KLM onderhoud kreeg KLM Uraviga vliegtuig. Ja. Zaadberispoorana vliegtuig. Ja. 30 jaar vliegen ongeveer, zo'n toestel.
1: Ja.
0: Maar KLM bolle van zo'n naam, we gaan het uitfaceren. We gaan boeing, chorke, hamlok, jap Airbus.
1: Ik haak
0: Airbus A320. Nou ja, ze gaan overstappen.
1: Ja.
0: Dus deze boeing gaan we niet meer kunnen vliegen.
1: Oké.
0: Maar dat toestel is peperduur natuurlijk.
1: Aha.
0: Zo'n toestel kost ongeveer 100 miljoen. Arie? Even voor jouw dingen. Hij is 7 jaar oud, dus als je hem gaat verkopen, krijg je misschien 40 miljoen op de markt. Dan heb je een verlies van 60 miljoen onnodig, terwijl dat ding nog 20 jaar kan vliegen.
1: Ja.
0: Maar het probleem is nu dat Corendon en TUI,
1: ha,
0: die zeggen: jongens, KLM gaat het uitfaceren, maar wij hebben die toestellen, Boeing 737.
1: Hamlok,
0: wij
1: hebben.
0: Nee. Wij hebben piloten daarvoor. We hebben technici daarvoor. We hebben crew daarvoor.
1: Ja.
0: Waarom ga je dat ding vervangen? Laat KLM. KLM, ik heb chor. Laat wij dat doen. Geef het aan Corendon.
1: Ha.
0: Of geef het aan TUI.
1: Ha.
0: Dan kun je 100.000 euro. Ze liegen een beetje. Het is geen 100.000 euro. Het is 60 miljoen euro.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Geen 100 miljoen, maar 60 miljoen. Kun je toch even besparen.
1: Ja.
0: Maar de regering zegt nu van na. Alleen KLM kan dit goed doen. Jullie kunnen dit niet goed doen.
1: Is toch
0: dus
1: raar.
0: Ze gaan dat ding toch moeten verkopen.
1: Is toch raar. Ahamlo pa is al vrila.
0: Orke bharega, toch niet op bharega.
1: Dus zo gaat men om met ons geld. Hamlo
0: met honderden miljoenen. Garib larkan hai gaat. Garib gesin ba. Usap pipa karega.
1: Maar het is toch krom. Er wordt van allerlei bezuinigingen doorgevoerd op allerlei andere terreinen. En dan voor een vliegtuig, zij trekken ze
0: terwijl
1: toch de portemonnee over.
0: Alternatieven zijn, hè? Er zijn gewoon alternatieven, hè?
1: Ja.
0: Die veiligheid kun je ook garanderen door.
1: Ja, natuurlijk.
0: Door, hoe noem je dat? Politie.
1: Ja.
0: John Rehega luchthaven, hoe noem je dat? Geen politieagenten, maar
1: Marechaussee, ja. Marechaussee
0: kun je inschakelen.
1: Ja.
0: Toch? Voor die veiligheid.
1: Ja.
0: Die technici, Sunna, als ik in een Corendon vliegtuig mag vliegen en TUI,
1: ja,
0: dan is mijn veiligheid toch ook gegarandeerd? Zeker, of is dat niet gegarandeerd?
1: Nee, natuurlijk is het. Maar Sunna,
0: ik heb het niet over terroristen, ik heb het over technische veiligheid.
1: Maar TUI en Corendon, Sunna, je veilig naar Riga is op keer vliegtuig.
0: Nee, maar kennelijk Lloyd, is jou en mijn leven minder waard dan die van die koning en koningin en van minister Jetten.
1: Echt onzin, hè? Maar Sunna,
0: wij zijn toch allemaal mensen? Onze levens zijn toch even veel waard?
1: Maar diezelfde veiligheid.
0: Dus wij mogen wel vliegen.
1: Ja.
0: Met toen weer met corona en zij kunnen er niet mee vliegen.
1: Maar toen, wie geeft mij de garantie dat die KLM keer veiligheid of Orbisale dan van Tui en
0: Corona? Nou ja,
1: nee, maar dat slaat nergens op. Dat slaat
0: koning
1: nergens
0: klukken,
1: op.
0: He, ja, koning klukken. He, ja.
1: Ay, my god. Hamlo ketje hangen Willem Kebelkerke van. Hey Willem, toe. Hamlo gusak. Hamlo ke paisa ma jaha toch?
0: Gusana kar loy.
1: Ik krijg hier.
0: Toen ik hoorde dit na gusaige.
1: Ik hoorde.
0: Oh, chat toe volleyball.
1: Voorzitter van de. VHP, toen waren het toch?
0: Ja, maar het gaat me na aan het hart toch, als vrouwen boos worden. Maar aangetoe op een volleyball.
1: Ja, ik
0: Ja,
1: er stuurt iemand een bericht over de situatie afgelopen weekend. John Bijla, ik heb hem helemaal niet aan het jaartje gelid. Daar gaan we geen aandacht meer aan besteden. We hebben daar gisteren genoeg over gesproken. Dus gepraat. Dus ook heb hem helemaal naar het jaartje.
0: Je moet dat niet eens in de uitzending brengen.
1: Nee.
0: Zo'n bericht. Oké, zo'n gusa. Ik hoor het na gusa. Maar in Japanse oren. Dus krijg nooit ruzie met een Japanse vrouw.
1: Waarom niet?
0: Nooit.
1: Ik zie die Japanse vrouw heel.
0: Die gaan je echt.
1: Maar ik heb nog nooit een Japanse vrouw.
0: Kung fu toch een laat Mari, Idharse, Udharse, Girparielo.
1: Ja, Uto, hé.
0: Dus ga geen ruzie maken met Japanse vrouwen.
1: Heb jij een Japanse vrouw boos gezien dan?
0: Jawel, deze heb ik gezien.
1: Ja?
0: Dus wat heeft deze gedaan? Ze is 49 jaar oud.
1: Ja.
0: Dus door leeftijd, kijk hoor het. Etana gussa me eigen luid. Je zou willen dat je 49 was. Etana gussa me eigen. Die op een huisgenote, Jono Kerba. 42 jaar, ik heb Ikari.
1: Ja, ja.
0: Ze heeft echt, ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan hoor. Zij heeft haar lippen met naald en draad helemaal dichtgenaaid na een ruzie.
1: Dus maar huisgenoten, Toebole. Huisgenoten.
0: Dus ik doe nog zanger, dat raak ik ook haar mee.
1: Doe je ouder dus?
0: Doe je ouder, Jan?
1: Ha.
0: Hamna nu orkoi dat raak je na.
1: Ha.
0: Maar die van 49 is zo boos geworden.
1: O, ik wou dat die van Moha Berker is met naald.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Serieus?
0: Ik dam seed haar is ook haar Moha. Hey. Dat die vrouw niet meer kon praten, niks meer kon zeggen, klaar.
1: Mensen,
0: Hoe vind je die?
1: Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd, maar doe dit soort dingen niet. Hè?
0: Na carrière, vlakbij Tokio.
1: Is dat dus, na carrière? We konden ook in Muhana Sidiye. Dus dat doe je niet.
0: Bachaike. Bichari gharwa chorurke bhagal bahire.
1: Niet letterlijk.
0: Bortje pe likhis van ritme. Maar ik kan niet praten, maar mond is dicht genaaid.
1: Serieus?
0: Ai boy, wat een toestand. Dus na die Tokio mein je ladai kare chaloit?
1: Ja.
0: Toron bij moe kooi ban kar de jongen.
1: Hoe zit het met die robot, John Bigmater?
0: Die robot verdient grof geld.
1: Ja,
0: het is een attractie. Iedereen weet dat het een robot is. Nou, hamlo ke bestelling van door ook al jaar.
1: Oh, oké. Ik haak het.
0: Rob Jette ban kar de. Maar tamasa hoe we buitenland mee bij chalo. Ik go admi,
1: Ha.
0: Aaj aise hi bhai mein hum log baat kar rahe hain. Arang barang hum log bata de la.
1: Bata de la. Hum log arang barang na bata de la. Hum log samajha de la jo na hove hega.
0: Ha. Now hamar gharwa ke agya mein koi na kahe par sirte chalo.
1: Ma u arang barang na raha. U well shocking news raha.
0: Hey, weet je dat mijn t-shirt ruikt?
1: Tu a betalak pahine badlich t-shirt.
0: Oh, werkelijk.
1: Toch een team naar Milo zeker.
0: Ham zo je kunt je maken. Het is mijn eigen t-shirt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Om een eigen jaar roep.
1: Maar toen jij gharwa bhar khol dewe. Want de gharwa bhar maak je toch?
0: Ham jaila. Ek ghanta na haa je
1: bellen.
0: Ek ghanta na haa
1: bellen. Verzekering. Toch jij direct bel kerke. Want die moeten ook dan maar dingen komen schoonmaken en zo. Dat soort dingen moet je allemaal gaan regelen.
0: Nou, chorde. Ham kar dewe.
1: Oh, toe kardina?
0: Dus. Engeland. Als je Wales met hem loopt, dan ga je naar Tokio, dan ga je naar Engeland. Wat Engeland
1: met Engeland? Ik heb een
0: admin.
1: Ja.
0: Banmaske ghar sarwa.
1: Ja. Banmaske. Je hebt mensen, je hebt twee soorten banmaske. Ik heb badmaske en ik heb badmaske ghar. Badmaske ghar. Kies sudhar na paye tu.
0: Onverbeterlijk.
1: Ja.
0: Ik heb badmaske ghar ira adamia. Of haiga adamia. Ik heb 33 jaar admin.
1: Ja.
0: Op een ouderke, eigen ouderke, aadha baris. Etna mishandel karisba, iedam ja.
1: Aadha baris.
0: Geestelijk en lichamelijk.
1: Mikado. Wie
0: ook social
1: dat?
0: Media, John Raha.
1: Ha.
0: John Idar Udar, John Post Karatra, I Karatra, ook een naam pe. Ook een paisa, John Awe Bitter, I lewe. Ook een telefoon, sub lelees. ओके बंद कर देवे कमरा में
1: या
0: एन आंस्टरडम आंसो होंड गिंग ब्लाफे वाफ वाफ वाफ
1: या
0: दन मोख से दराइड
1: या
0: ओके पकड़ के ओके गटाया ओके खूब स्लीप करे घरवा भर में
1: अदमिया एक सीरियस
0: दस इतना बनवास आदमी का भल अपने के फिल्म करत रहा भी कि का करेगा छोरी ले के बदराई करे और अतिया के ई करे ऊ कोरे अफल वाटर जोन जोन पनिया जोन धोवेगा तो बर्तन बर्तन ओके बिक देवे ओकर ऊपर और फिल्म करे और पगलवा आदमिया ड्रग्स खूब पियत रहा दारू खूब पियत रहा खौक करत
1: रहा
0: वत मिसहैंडलिंग आधा बरिस अच्छा Het is niet normaal, toch?
1: Yeah.
0: Dat is koutu je eil heel oké pakkerde. Mijn niet is koutu aan Pauchel. Dat weet ik niet, maar waren videobeelden kennelijk. Weet je wat die man heeft gedaan?
1: Ja. Yeah.
0: Hij heeft zichzelf opgesloten in een koelkast. Koelkast was, is dat je je niet karke. Is hij in die koel. Hé, de man is tjader, hè? Bas gel koelkastwa me ghus ge.
1: Ay, mi gado, echt serieus.
0: Maar gelukkig skoutu, khol is koelkastwa bhi toch? Want ze wisten dat die man in huis moest
1: zijn. Ja.
0: Maar die man was bijna ontsnapt dus.
1: Dus, ja, dus maar ja.
0: Ik wil chord je aai looit, toen ghus je jappen koelkast.
1: Direct aan koelkast me ghus je. Maar tamasa hoe he dunia me, ki admilon ki moori kitna kharaap ho jahe ge. Waarom doe je dit soort dingen, hè?
0: Zonder als het niet goed gaat in een relatie, hoor je zeg je toch?
1: Ja, maar dan ga je toch niet die persoon mishandelen of wat dan ook? Dan haak je dat toe, toch?
0: Dat recht heb je niet. Dat
1: nee, natuurlijk niet, maar dan ga je toch weg?
0: Precies, ga uit elkaar, maar je hebt niet het recht. Toch nam mag maar niet eens kaske pakreke, oké?
1: Nee, dat hoef ik niet eens.
0: Laat staan, ik wil lapper maken, laat staan.
1: Niks.
0: Dit soort idiote dingen doen, kom op.
1: Niks, ja.
0: Maar vrouwen, jullie moeten dat ook nooit pikken.
1: Nee.
0: Door Admidja Karega, ik dacht toch maar eens, ik lepper.
1: Direct aangeven.
0: De volgende stap, toch je nu mishandel Karega, moet je voorkomen. Je moet dit soort dingen niet pikken.
1: Nee.
0: Wat jij keer, los je die dingen op.
1: Sowieso en met praten, los je op. En als dat niet werkt, ja, sowieso altijd aangifte doen. Want dit soort dingen kunnen niet. Hè?
0: Ja. Ides hem ook jij la Udes. Duitsland.
1: Abdul Duitsland met jij. Oké, maar. Ik wilde nog even blijven in UK, Engeland. Want waar keer koning, waar keer Maharaja, gratie, deze Hega, ik denk een keer, die 70 jaar geleden ook een vonnis raad. En die mevrouw werd opgehangen, toch? Maar eigenlijk, hoe mishandel hoort er ook dat moet ik mishandelen. Maar kan hier Maharaj ook gratie deze zeggen?
0: Ik heb het niet gevolgd, Lloyd. Maar ja, koets hoi ga reden. Toch?
1: Ja.
0: Waardoor die man die gratie heeft gekregen. Ik weet het niet.
1: Abke had je het Duitsland met jou?
0: Mannen zijn ook. Sommige mannen verdienen dat predicaat ook.
1: Ik weet het. Hallo? Ben je er nog? Anand, kun je even kijken naar je microfoon? Want ik hoor je niet. Ik heb wel een microfoon mee van Anand. Maar ik hoor hem nu even niet. Anand is nu even aan het checken van Kabel. Want ik hoor hem niet.

gaat even niet goed hier in de studio met de microfoon. Microfoon. Ja, we moeten even kijken wat er aan de hand is met de microfoon. Dus tot die tijd. Ik ga het doen. En anders moeten we dan het houden tot zover. Koffie, chai, middagshow. Ai, aan het koetje hoor, hè. Koffie, chai, middagshow, je had de kaap niet toen. En die Tori die aan het wilde vertellen. Die komt dan morgen wel. Toen naar de.

De Bear. Ook aanwezig. 29, 30 augustus. Den Haag King. Gia Yvain Centermeer. Je had de kamer zo heen. Oejala's. Coffee Jai Middagshow. Je had de kamer een pisje. We hadden heel veel toeries, maar. Ja. Ham toch een bataatje, jullie kamer niet hapen. Ja, ik laat aan het maar even. Want ook als het er niet pech ging, ja. Dus, morgen zijn we er weer met Coffee Chai Middagshow. Geniet van deze donderdag. Maak tijd voor een goed gesprek. Maak tijd voor een goed gesprek. Praat veel met elkaar. Jobby Samantje, hoi. Wat er ook is. Slecht nieuws, goed nieuws. Is er iets goeds gebeurd? Ja, kuch kharab hai liya. Praat erover. Maak tijd voor een goed gesprek en vergeet niet dat vriendelijkheid vaak het mooiste nieuws is dat je jezelf kunt maken. Prachtige middag toegewenst. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier. Ja, de kamer is erin. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Mijn hoe looit, maar heb hier Hamarisa die Anand Chandrika Singh.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स, तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: I'm Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio,

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio is leuk, zet hem aan.
3: Ujala Radio par ek baar fir aap sabhi ko swagat hai. Aur ab shuru hota hai yahin se yaadgar geeton ka silsila.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ik heb nu vertraging op de A7 Groningen richting de Duitse grens door grenscontroles. Dan de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is hier dicht. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt de Ridderkerk 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een half uur oponthoud. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Oejala, Brasa Milafes in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Oejala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kazad, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kazad. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel, zijn wel. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel, door Shadi honen wel. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files worden nu veroorzaakt door werkzaamheden. Te beginnen op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens, 10 minuten vertraging. Op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey,
3: hey.
2: Ujala Radio
3: per sunie yaadgar geet.
4: Hey, aao na, dil hai beqa.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Knappend Ypenburg 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar heb je nu ook een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Oujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukes en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the vibe.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra staat 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Maus Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, 35 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein 40 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse-Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en Afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Ujala's Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
4: This is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are. You are. You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
14: Tujhe lage na nazariya.
1: Ujala. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

donderdag 9 juli. Coffee chai, middag show, shuru hogi hai sunwa lo. Jaise maine vaada kiya tha. Zometeen komt hier in de studio Anand Chandrika Singh. En dat is de derde zee. Coffee chai, middagshow Kelië. Nou, Anand, je koffie is al tejaar hoor. Tejaar heugen, ja. En banai kan je haar verder klepbaartie terughatten. Atulong sochut heki kahaki ganwa handraai kerela. Nou ja, omdat hamme moeilijke ganwa. Juli hè, juli, augustus. In mahina me dheer bia hoge hè toch? Jab hatwaan hoge ga, te isab gana draai hoge ga. Bahut moeilijke ga. Sab koi naache hè, sab koi khushi khushi me hè ga. Hatwaan ki din. To jitna lava ke bhujne wale hè. Sab hua ke liye. Of nou ja, ik weet niet of het alleen maar Pua's lava mook bhuje hè. Volgens mij mag iedereen lava broedje. Iedereen mag daan geven. Niet alleen de vrouwen, de mannen ook.

Beste meneer Rasika, dien die elke keer waans mee. Is toch gezellig? Ga met de behoed gezellig lekker. Raya, jahape, aan de welke dienen mee, bhatwaan hai. Aan jitne phua hai, sabke hoi badhaiyaan, shubkaamna hum pesh karila. Yahaan, studio se. UR Ujala Radio Kizirie, headlines van vandaag. Nederland sluit op de NAVO-top in Ankara meerdere nieuwe defensieovereenkomsten, waaronder gezamenlijke investeringen in amfibisch transportschepen, EWEX-vervanging en Europese munitieproductie. Organisaties bereiden zich voor op de komst van de nieuwe cyberbeveiligingswet en de wet weerbaarheid kritieke entiteiten die de digitale en fysieke weerbaarheid van vitale organisaties moeten versterken. De zomervakantie zorgt opnieuw voor drukte op de Nederlandse wegen en luchthavens. Reizigers wordt geadviseerd om hun reis goed voor te bereiden. Ha, mooiste voorbereid kerkje toe je je vakantie hebt. Als je de auto gezien. Of nou ja, als je vliegtuig pakt. Je moet altijd goed voorbereid zijn, toch? Na de recente hittegolf is het vandaag aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 24 en 26 graden. Artukalier. De NAVO-top in Ankara wordt vandaag afgesloten. Bondgenoten spreken over de uitvoering van nieuwe defensieafspraken en blijvende steun aan Oekraïne. Op Wimbledon staan vandaag de halve finales bij de vrouwen op het programma. De Oekraïense Marta Koistuk bereikte voor het eerst de halve finales en speelt tegen Linda Noskova. Hamna Janela Namunsa. Nieuwe Russische aanvallen op Kiev zorgen opnieuw voor internationale zorgen over de veiligheidssituatie in Oekraïne. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aadje Brespetiwaan, donderdag 9 juli. En natuurlijk vanavond hebben we de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Marokko-Frankrijk. Dat wordt ook een spannende wedstrijd, hè? De week vliegt voorbij en tijdens jouw lunchpauze, is hij tot lunchpauze heen, nemen we jou weer rustig de tijd met je mee met nieuws, luchtige onderwerpen. En we staan stil bij het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Dus schenk voor jezelf een heerlijke kop koffie of kopje chai. En leun achterover en laten we samen de dag doornemen. En natuurlijk, wat ter tafel komt, hadden we niet dat meer kontje leek kijken. En fijn dat je luistert naar Ujala Radio. Gaan we moeilijk, hè? Toch heb je moeilijk, toch? Ujala Radio hai hari kaam gaj ke liye check onze website ujala.nl aur ha tu na bhuliye for Brasa Fest 29 en 30 augustus koop je super early bird tickets nu voor slechts vanaf 8,50 euro.

Oh, Malita Heger viel je mee. Hallo Malita, ook een hele goede middag. Je luistert nu naar Jalla Radio. Auto viel met Habate, die rustig zit te laten. In ieder geval, blijf alert. En intussen wacht ik natuurlijk op Anand. Ook een hele goede middag aan Angela. Ook leuk dat je meeluistert.

0: All right.
1: आजा. तो कहूँ कांटा लग ला का
0: ik ben bijna in vlammen opgegaan net,
1: in
0: man.
1: In vlammen opgegaan?
0: Bijna niet, maar ik ben eigenlijk onhand.
1: Als een man,
0: Ja. Mijn hand is helemaal gebrand. Dus ik heb zware blaren.
1: Oh ja?
0: Links en rechts. Ja, ja.
1: Maar ik heb ze toen op een hardse kamer. Hebben ze die altijd op een moese kamer gekregen?
0: sinds mijn vrouw mijn huis aan de fik wil steken. Nee, je maakt grapjes, hè? Echt waar.
1: Nee, echt serieus?
0: Ik heb net een hele zware brand moeten blussen.
1: Moet ik
0: mijn blote handen. Hè?
1: Moet ik 112 bellen?
0: Nee. Dikna. Ik heb gewoon verzorging nodig. Hey, klaar. Een beetje liefde.
1: Dus eigenlijk...
0: Een beetje liefde en het probleem is opgelost.
1: Maar dit is het probleem van mannen. Hè? Zodra mannen een beetje ziek worden, koets het wat met hooi gaan, dan kunnen ze niks
0: beetje,
1: meer.
0: Een beetje?
1: Ja. Hallo.
0: Hey, niks een beetje. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag. Ja. Maar het ziet er wel een beetje... Ja, nee, het ziet er niet, er niet goed uit aan.
0: Maar die Tori wil je wel weten, toch? Je wilt toch weten wat er is gebeurd? Je bent toch nieuwsgierig? Jij bent een nieuwsgierig aaltje, dus ik ga het aan jou vertellen. Maar de rest mag het ook gewoon weten, hoor.
1: Ha,
0: al die mensen die nu luisteren naar Ujala Radio, die mogen het ook allemaal
1: voor de mensen
0: weten.
1: Die in de file zijn of autootje rijden.
0: Dit is wel schokkend, hè? Het is echt shocking.
1: Shocking nieuws.
0: Ja, dit is niet zomaar.
1: Nee, dit is shocking nieuws.
0: Heavy wat mij is overkomen.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw, die denkt vanmorgen van luister...
1: Ja.
0: Hamana de mij het nakam kreeg. Lau ik er gaat hij go lekkere curry ei benade.
1: En roti.
0: Jaldi.
1: Ja.
0: Nee, geen roti. Geen roti. Maar curry ei gewoon op lekkere stokbrood. Dus ze is vroeg gegaan naar supermarkt. Jaldi kinke lai zeggen. Croissantje. Ze weet wel dat ik een croissantje lekker vind.
1: Ja.
0: Erbij. Maar ook een broodje.
1: Ja.
0: Liever roti, maar niet elke dag.
1: Ja.
0: Dus zij haalt lekkere broodjes in huis. En ze gaat dat ding snel maken voor me. Die curry-ei.
1: Ja.
0: Maar dit is er nooit overkomen. Nog nooit is dit gebeurd. Wat er vandaag is gebeurd.
1: Ha?
0: Ze zet dat ding op het vuur. Ha. Ik ben mijn croissantje aan het eten.
1: Ja.
0: En ik ben met mijn bietje aan het bellen.
1: Ja.
0: Hè, tegelijk.
1: Ja.
0: Dus ik ben met haar aan het praten.
1: Ja.
0: En tijdens die tori met mijn dochtertje... zie ik plotseling vlammetjes.
1: Ha.
0: Hele zware vlam in de keuken.
1: Ha.
0: En ik kijk richting keuken, gelukkig. Dus ik zit aan deze kant, gelukkig aan de juiste kant.
1: Ja.
0: En ik zie één grote vlam ontstaan.
1: Erg.
0: Waar ze kookt.
1: Ha.
0: En ik denk van, wat gebeurt er nu?
1: Ha.
0: Dus ik zeg tegen haar, vuur.
1: Ja.
0: En madame kijkt ernaar en raakt helemaal in paniek.
1: Ja.
0: En ze zegt van, kakerie, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dus ik denk van, ze gaat wel actie ondernemen, maar nee hoor. Twee seconden later ben ik maar opgestaan, snel.
1: Serieus?
0: Ai. Dus Gaili ook in Boutawe. Dus ze haastte zich zo erg. Ze wilde dat ding zo snel voor me maken.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat mijn schuld, hè?
1: Dus eigenlijk
0: alles
1: wel.
0: Wat er misgaat is mijn schuld.
1: Ja. Maar ja.
0: Nee. Maar ze deed dat uit liefde. Dus haldi ham Gaili Boutawe. Maar je hebt toch geen brandblusser en zo in huis?
1: Nee. Dus op, dus je geen brandblusser.
0: Dus je moet wel nadenken.
1: Ja, nu moet je wel.
0: Wat ik wel denk nu...
1: Ja.
0: En we koken trouwens elektrisch, hè? Dus er is helemaal geen gas.
1: Ja.
0: Maar dat ding was kennelijk zo heet geworden, die pan.
1: Ja.
0: En ze letten eventjes niet op. Ze was dat ding aan het pellen, die eitjes aan het pellen.
1: Maar kan ze,
0: noem je dat pellen?
1: Ja, denk
0: dus,
1: het wel.
0: Dus etena uhoigera, heet, die pan.
1: Ja.
0: Dat er gewoon vlam in de pan sloeg. Letterlijk.
1: Maar
0: echt zwaar, hè? Niet een klein beetje.
1: Maar
0: dus
1: hoe
0: die hele afzuigkap. Is helemaal beschadigd geraakt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zoveel vlam.
1: Nou.
0: Dus, Gaili Boutaili, napoetje toe kaise Boutaili hem. Je moet niet zomaar water erin gooien.
1: Ik wil luisteren.
0: Dus zo'n deken, hè, zo'n blusdeken.
1: Ja.
0: Ik heb ze wel liggen, maar ik heb ze niet thuis liggen. En zeker niet in de keuken.
1: Ja.
0: Maar zo'n blusdeken haal je volgens mij voor een vijfje.
1: Ja.
0: Dat was €5 of zoiets.
1: Ja.
0: Ik kan het iedereen adviseren om dat ding nu te kopen. In je keukenkast te zetten.
1: Je hebt het een keertje nodig. Dus
0: toen ik het hoor, weet toch? In al die jaren heb ik dat nooit meegemaakt.
1: Ja.
0: En nu plotseling wel.
1: Ja.
0: Dus nou ja, je moet helder bij geest zijn. Als je er water op gaat gooien, dan heb je een extra probleem. Dus je moet er niet zomaar water in gaan gooien. Hè?
1: Nee.
0: Anders orberka hoe je ze kegen. Je kunt er een deksel op zetten. Ik hoor al die mensen al zeggen van zet er een deksel op en je bent klaar.
1: Ja.
0: Maar ja, als het vuur klein is kun je een deksel erop zetten. Maar je agia berka hoe je. Dat doet deksel narek bij je. Als je daar in de buurt komt, dan ga je zelf branden.
1: Ja.
0: Dus je moet wel een beetje nadenken van als dit gebeurt, kan je ze oplossen hebben. Toen mangen jij kan je ze helemaal oplossen liggen.
1: Ha, bol.
0: Toen nieuwsgierig.

0: तो न्यूज़ीलैंड बात है तो
1: हम जीत चुके हैं हम लोग सब कोई वो सैन अलमाल इन शॉक नहीं है वो सैन इन शॉक है कि अब तो घर में आगे लग सके तो रहा
0: मां इन इधर हमारे घर में चोर हम जर जाई थी लोग हम जर के राख हो जाई थी तब का हुआ घरवा चोर घरवा तो बन जाएगा फिर
1: नहीं मां बहाव है ये धर्म पत्नी आसमानी
0: नेक्स्ट Dus wat ik heb gedaan, ik heb een handdoek gepakt en ik heb het nat gemaakt eerst. Dus ik dan bijadeli handdoek wa.
1: Ja.
0: Tap handdoek wa om een patakli ham.
1: Direct.
0: Erin gegooid, in die pan, zo brups. En toen is hij voor de helft gedoofd en toen heb ik die andere helft weer kunnen doven. Dus hey, ik heb een leven gewaagd, man.
1: Ja, man. eigenlijk verdien je wel een beker.
0: Award.
1: Een award. Ik wil een award ook zeggen, Milik.
0: Hebben aan je raad kunnen je toch iets.
1: Ik wil mooi award ook.
0: Koekoekoekoekoek kunnen
1: je. Ja, zeker. Want je hebt en gezorgd
0: ik
1: dat...
0: Ik ben getraumatiseerd. Ik heb doula nodig. Ja.
1: Toen zorgkelijk, ik heb een garam in de Je hebt gezorgd dat je partner niet...
0: Ik heb een ramp voorkomen.
1: Ja. Zelf kan deze ramp voorkomen, Kertjoukle, toe.
0: Ja, ik heb een grote
1: want,
0: ramp
1: Want stel dat er iets met je partner zou gebeuren, dan had je geen eten morgen of wat dan ook. De kind ook een zorgen kunnen.
0: Dat zou pas erg zijn, hè, Lois?
1: Kerstabere, Torek Hatin. Jij kijkt dukaan met croissantjes, jij kijkt kinklauwert, al anda.
0: In dunia me koi na kariga.
1: Ai boy.
0: Lloyd, koi na kariga.
1: Sun, als tu oké, bol die pier se mooi se kifan, na bolie bolie ki hem toke chahila, maar wel met een beetje lading, hè?
0: Toch mooi na mooi heka, Lloyd. Hem oké, apen hatua dekhabe, khali ki dek hamar haat ka bhai laiga.
1: Maar tu hatua me, ap tu konji lagaiye, tu lagaiye kable,
0: ghiu.
1: Vaseline, ghiu, oké.
0: Ghiu toch.
1: Ghiu, oké.
0: Nee, helemaal niet. Het is goed gekomen allemaal, zo Nevalo. Dat van het handje, dat is een grap natuurlijk.
1: Ja.
0: Zover is dat gelukkig niet gekomen. Nee, maar, nee.
1: Maar het was wel ernstig.
0: Ik heb echt een wereldramp voorkomen. Ja.
1: Maar het is wel even schrikken. Van op dat moment denk je van kontje karie.
0: Dus je moet wel rustig blijven. Dus ik heb een keer een brand meegemaakt, Lloyd.
1: Ha.
0: Eigenlijk twee keer, hoor. Twee keer hele enge.
1: Ja.
0: Eén keer was de gasbom niet goed.
1: Ha.
0: Aangesloten van iemand.
1: Ja.
0: Zo'n buitengasbom. Hey,
1: dat vind ik nog erger. Zo'n doorhebben.
0: Dus die vloog in brand.
1: Oei.
0: Dus John en Mille Legau, iedereen die een beetje technisch is. Dus als je een gasbom hebt. Zo'n gasfles, hè? John Bahire, ook gebruiken.
1: Ja.
0: Buitenkeuken mee. Of nautauta mee. Je moet dus een koppeling ertussen hebben zitten. Tussen je gasbom.
1: Ha.
0: En je kookstel.
1: Ja.
0: Als je die koppeling niet ertussen hebt zetten... sommige mensen zetten dat niet.
1: Ah.
0: Wat er dan gebeurt... is dat het ook omgekeerd erin kan gaan. Het vuur. Dus je moet wel altijd uitkijken. Je moet die tussenkoppeling... dat is een soort afsluiter...
1: Ja.
0: Zodat je in één richting alleen kan gaan het vuur. Dus ga zwaaien niet krijgen uit je gasbom... heb je een slangetje...
1: Ja.
0: en dan moet je een tussenkoppeling zetten.
1: Huh.
0: Zo'n rond dingetje, je kent het wel.
1: Yeah.
0: Je hebt het wel gezien.
1: Yeah.
0: Dat zorgt ervoor dat de gas alleen in... dat hij in één richting opgaat. Dus hij kan geen vlam vatten bij die gasbom.
1: Boy.
0: Maar als dat ding niet goed werkt... of sommige mensen sluiten het rechtstreeks aan... dan wordt die gasfles, dat wordt echt een bom.
1: Dat wordt een bom,
0: echte bom.
1: Hey.
0: Die kan gewoon in brand. Ik heb dat een keer meegemaakt. Iemand had dat of verkeerd aangesloten of Chijua Toetalauker. Dat het gas niet in twee richtingen mag gaan, maar in één richting alleen. En dat heel ding vloog in brand.
1: Ai.
0: Dus dan sta je erbij, je kijkt ernaar, je weet niet wat je moet doen. En je weet wat er gaat gebeuren, dat die gasbom zo meteen de lucht in gaat. Want hij vliegt de lucht in.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel eng, moet ik zeggen.
1: Ja, nou...
0: Ja, de glitter.
1: Je hebt nogal wat meegemaakt.
0: Een brandweer, Hambati.
1: Zo naartoe, Agis en Batsakem. Ik hoor het al, je bent een paar keer heb je dit meegemaakt, dus ja. Hè?
0: Nou ja, je moet rustig blijven onder alle omstandigheden.
1: Okay.
0: Ik had vroeger een Tujanega, maar dus niet mijn nieuwe boot, maar mijn oude boot. Ken je mijn oude boot?
1: Ja.
0: Ken je mijn eerste boot?
1: Ja, ik ken je eerste boot, ja.
0: Dat was een oude boot, hè?
1: Ja,
0: dat was een tweedehandsje. Die had ik ergens op de kop getekend.
1: Ja. Was geweldig. Was

0: toen zijn we gaan. Ja, dat was die eerste oude boot.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Maar die motor was ook oud.
1: Ha.
0: Dus wij waren op het water. Dinkebadbadje.
1: Maar hoe die dinkebadje?
0: Ja, ik denk 20 jaar terug kebadbadje.
1: Ah, pree. Zo lang geleden.
0: Dus maar niet in ongeveer het nahoige hoige. Dus wij op het water. Die kinderen zijn aan het zwemmen natuurlijk. Paniame, je springt erin, je komt er weer op. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. Ja, gewoon hier in Nederland zullen we dat kan. Het kan in de zomer. Lloyd heeft het meegemaakt.
1: Ja, ik heb zelfs gezwommen, ja.
0: Wij hebben heel vaak een... Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Op een gegeven moment kwam er een klein vlammetje bij die motor. Maar ja, je denkt van oké, een klein vlammetje. Vervolgens werd het vlammetje groter, groter, groter.
1: Yeah.
0: Binnen een paar seconden.
1: Yeah.
0: Dus binnen een paar seconden. En die hele motor stond in lichte laaien.
1: Yeah.
0: In brand. Terwijl je op het water bent.
1: Yeah.
0: Met je gezin. Met kleine kinderen. 20 jaar terug.
1: Yeah.
0: Dus die kinderen waren ook klein natuurlijk. Dus dan ben je daar als papa verantwoordelijk. Hè?
1: Ha?
0: Voor het hele gezin.
1: Ha?
0: Dus dan moet je wel nadenken van apkakariham.
1: Ja.
0: Dus... Maar ja, dan moet je wel heel helder zijn van geest eigenlijk.
1: Yeah.
0: Dus wat ik heb gedaan, ik heb het kapje losgemaakt. Binnen een paar seconden heb je dat los natuurlijk van een motorboot.
1: Yeah.
0: Brandblusser is er altijd natuurlijk op je boot, als het goed is.
1: En natuurlijk heel veel water om je heen. Hè?
0: Ja, maar dat kun je niet zo erop gooien, hoor. Is best wel tricky, hoor.
1: Tricky, hè?
0: Dus ik heb die brandblusser gepakt, ik heb dat kapje losgehaald. En ik heb de hele motor volgespoten. Dus die hele motor was naar de Filistijnen meteen klaar.
1: Ja.
0: Ik tot Jargera, ik tot brandblusser. Dus, maar goed, je moet niet in paniek raken. Dat wilde ik zeggen.
1: Nee. Oké.
0: Ai, boy, tamasa, maar ook parbitalia.
1: Toen beach, wat moet je zeggen? Ribanara, Samundanara. Maar je was wel ergens...
0: Nee, maar wel pani. Dus,
1: dan hoe moet je terug?
0: Dat is niet erg. Er zijn heel veel boten.
1: Discrete
0: hulp natuurlijk. Okay. Er zijn heel veel boten op het water. Maar mijn zoontje, Vyas, was toen, ik denk, een jaar of 3 of zo. Drie of 4 jaar.
1: Yeah.
0: En hij zei meteen, papa, maar ik wil nog niet dood.
1: Ik ben
0: nog te jong. Ik ben nog te jong,
1: Toen wist hij dat al.
0: Dus dat was wel, ja, dat staat me wel bij.
1: Yeah.
0: Maar iedereen kijkt, dus al die kinderen kijken naar jou toch? Van hey, wat moeten we doen? Moeten we springen? Moeten we buitenboord? Maar ze zagen dat ik heel kalm was en dat ik stap voor stap. Hè? Dus je moet wel een beetje helder blijven. Dus paniek met naar rijden.
1: Nou.
0: Als je in paniek raakt, ga je verkeerde dingen doen trouwens. Dus je moet wel een beetje, hè?
1: Ja. Ik lees, ik zie het.
0: Maar waarom vertel ik dit soort verhalen op de radio?
1: Maar het is wel iets om mensen van bewust te laten zijn. Van zo'n is het iets, blijf dan kalm en reageer alert en doe de juiste dingen.
0: Ah, maar je bent hier ook betaald, hè, Lloyd?
1: Ha.
0: Dat kon een bedoeling, hoor je dat, toch? Hij heeft een baad gepietje,
1: koetje, de kombaatje, op de hamna, dan heb je een baadje verleggen, maar toen wat dan?
0: Ham barka probleem zijn, bad gijlie. Hamar ik ook gra, John kat gijlie, Lloyd. Maar ik moet, ik had in een ziekenhuis kunnen belanden, of nog erger. Dus, Hamaru per toulon thora meherbaniker, Lloyd.
1: Ja. En dan?
0: Sap koi lau hamme ego fruitschaal.
1: Ha, tu bach gele, tu bachade lehega.
0: Kuch hamme de tu.
1: Ab tor bina bhi kable, gharwa na chalat, aur tor bina bhi koffie en chai bina chalat. Dus ja, we moeten wel voor je gaan zorgen. Maar Suna, moeten we voor die granit Nana Kwaku bellen?
0: Oeh, sarikje, Lloyd.
1: Nana Kwaku heeft niet geholpen, hè?
0: Nana, apne ke na samhar paisba. Dan ham loke samhari ga, Lloyd.
1: Hoe serwa ke ham loke na paisa deri van Nederland ke Nederland doorgaan?
0: Beloof ke liri. Na deli rei, beloof ke liri.
1: Beloof ke liri. Oh, dat is het dan, hè?
0: Ah, het was alleen een belofte, toch?
1: Dus om na pais te ham loke bhika wale kan ka des, hè? Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku is Nana Bakru. Het is geen Kwaku, het is Bakru geworden nu.
1: Nana Bakuru. Oké, er is weer een toename van krentenbaard. Toen Janne kon je krentenbaard hoor.
0: Hoe kon je heel geluid?
1: Ja, dat krijg je van die puistjes en zo op je gezicht.
0: Oh, of, dat bedoel je. Ja.
1: En die
0: mannen, mannen hebben er last van.
1: Nou ja, de vorige week nam het aantal kinderen tot 14 jaar met krentenbaard flink toe. En dat, dat kan door de warmte komen. Hè? Of als je niet goed douche of wat dan ook. Of door zweet of wat dan ook.
0: Zweet
1: was het toch? Zweetresten. En ja, natuurlijk had jij een roodje. Een hagelaar. Kun je een roodje hagen?
0: Kom, ragger kan hagen, ja.
1: Met zo'n handdoekje, ragger kan hagen. Savakker hier daar kon je. Want anders
0: douche jij met zo'n handdoekje? Hoe noem je zoiets? Zo'n...
1: Nee, niet met zo'n...
0: Je weet wat ik bedoel, zo'n kleine hand... Hoe noem je hand? Handdoekje, toch?
1: Ja, zoiets. Handdoekje, ja, zo'n handdoekje, ja.
0: Handdoekje, dat denk toch?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: alcohol. Nee, maar ik douche daar ook niet mee, hoor.
1: Nee, maar ja,
0: maar kon je... Hé, luid, hou me boer zo'n eigen
1: goed. Ja, boer, maar ik ga met Molina, maar ik ga met Toure Poore.
0: Oh, wat een bierelba.
1: Ja, bierelba, ja.
0: Hamsochila. Kaan hoewega, kaan se awe geluid wat er lage is uit. Chali. Nee, maar een, je moet. Dus er zijn heel veel mensen die met die. Hoe noem je dat ding? Ja?
1: Borstel.
0: Ik doe dat niet. Ben ik vies?
1: Nee, natuurlijk ben je niet vies. Maar toen na 10 dagen na hij gaat, een kwartier na hij gaat. Jitna pani ke kharcha hoye, hum log bhari la.
0: Nee, ik ben niet echt milieubewust bezig. Nee.
1: Hè. Als het aan jou ligt, sta je een half uur onder de douche. Dat nee, vind ik wel erg lang, hoor.
0: Nee, niet zo lang. Nee, nu overdrijf je wel. Maar ik heb wel even tijd nodig. Met Horace Samayla Gega.
1: Zullen de beste ideeën komen als je lang onder de douche staat, hè?
0: Nou, als je lang op het toilet zit.
1: Oké, dat weet ik dus. Dat weet ik dus niet. Jongen, echt serieus.
0: Nee, ja. Maar Sunna, heeft iemand jou ooit een pistool cadeau gegeven?
1: Dus iets wat je bij me had maten, weet je, dat jij van... Hoe kan een president van Turkije aan alle leiders die daar waren... bij die NATO of NAVO-overleg een pistool geven?
0: Die man is een Turk.
1: Heeft hij geen verstand of zo? Want zo'n pistool wat to bina leidt. Je kan het niet als leider, regeringsleider... meenemen in je vliegtuig en importeren in je eigen land. Kan niet, want dat gaat tegen de regels in.
0: Ja, maar zie je Rob Jetten met de pistool
1: rondlopen? Bechara.
0: Zie je hem rondlopen in de Albert Heijn.
1: Met
0: zijn chihuahua en een pistool zo.
1: Met zijn chihuahua en met zijn vriend. Hè?
0: Zie je dat al gebeuren?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Bechara, Rob Jetten. Wat een mooi cadeau. Je gaat hem toch geen pistool cadeau geven?
1: Ja, wat zou je hem als cadeau...
0: Dus Erdogan, voor de mensen die niet gevolgd hebben, Erdogan, Turkse premier... Die heeft tijdens NAVO-top cadeautjes rond verdeeld aan Europese leiders. Engeland, Walibi, Paisen, Hamnani, kikikikik. En daar staat hun naam erin gegraveerd. Hè.
1: Dus vergunning en al, hè?
0: Exportvergunning. Maar in Nederland heb je geen vergunning. Je hebt een exportvergunning.
1: Exportvergunning nodig.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je in Nederland een wapenvergunning hebt daardoor. Nee. Dus Rob Jetten, Bichara Bolisona, laat het hier op de ambassade in Ankara. Ha. Ik neem het niet mee, want ook een naam die Kalbabi ook. Rob Jetten. Hé, pistoolje niet, met Rob Jetten erin gegraveerd.
1: Ja, ook een naamje naar Huyga. Zou wel veel waard zijn nu. Hè?
0: Nou ja, een Turkse pistool.
1: Ja. Mwah. Ach ja. Oh, dus je bedoelt die kwaliteit van die Turkse wapens?
0: Is niet top, hoor.
1: Maar hun defensie...
0: Dan moet je een Amerikaanse, Israëlische of een Duitse hebben.
1: Maar ze lopen wel vooruit op Europa. Turkije dan. Qua defensie. Uitgaven en dergelijke.
0: Een beetje.
1: Maar toen wil ik in Turkije zeggen... Natjes awega, namoy hega...
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh, Turkse stucadoors zijn de beste van de wereld. Jij hebt er een paar werken daar. Hè? Kijk die jongens daar.
1: Ze zijn professionals, man. Echt bizar.
0: Behoed jabber, Samanjane, stukken.
1: Behoed mooi, Janne, Samanjane. Dus als je iets wil laten stukken, dan...
0: Dan moet je echt Turken hebben.
1: Turken hebben die dat gaan doen voor je.
0: Ja, ja trouwens, Frankrijk-Marokko, raak je natuurlijk.
1: Bissau-wedstrijd.
0: Bissau mooi, we gaan er niet over praten. Voetbal is voetbal. Toet takie gewoon. Sapkoi takiga natuurlijk.
1: Ha.
0: Maar tijdens die persconferentie, hè, dat vind ik wel weer lachen.
1: Ja, ja, ja.
0: Persconferentie van de Marokkaanse nationale ploeg.
1: Kabolisi.
0: Er was een persconferentie.
1: Ha.
0: Nana Kabolis, de Kiep Kahuwega.
1: Okay.
0: Marokkaanse ego-speler, ego-trainer. Maar er zijn natuurlijk journalisten, toch?
1: Ha.
0: Maar een Franse en een Marokkaanse journalist...
1: Ha.
0: Bijna de manak makandra.
1: Serieus?
0: Dus tijdens die persconferentie... gingen ze op de vuist bijna met elkaar. Het is toch wat, hè?
1: Het is toch wat.
0: Ik kwabbelde toen op een haat steeds oeper kregen. Ik kwabbelde toen maar camera mee baten. Bijna de manak makandra.
1: Gado, echt serieus?
0: Het is
1: op
0: toch
1: dat
0: wat,
1: niveau,
0: hè?
1: Daar... Nou ja,
0: het
1: nou
0: is
1: ja,
0: toch wat,
1: het
0: is kinderachtig. Wat.
1: Maar het is wel iets om te lachen. Denk ik van, ja, deze keer kahoe.
0: Ooit toch. Je denkt ook van, is een barka admi.
1: Ja.
0: Is een chota larkan ghat karega.
1: Ja.
0: Ik ga aurat bechara, 46 jaar ke. Bechari.
1: Bechari.
0: Bechara, bechari.
1: 46 jaar ke.
0: 46 jaar ke bechari. Ook een naam heiga Cat.
1: Cat ke kabhel.
0: Cat. Cat bechari. Ik ga jackpot soche, jitalba.
1: Ha.
0: Van 14 miljoen euro.
1: Ha.
0: Baki kabhel, je ugal check kare, bichari, in Wales, acha, Wales, bhel,
1: bachit, ja.
0: To ugal check kare, toh, dus ego machine ba kenlik, hamna kini la, trouwens, acha, kabhi na, tu kini aiga kabhi, Lloyd?
1: Konchi.
0: Are loterij?
1: Nou, af en toe, misschien eind van het jaar. Ik geloof daar niet zoveel in, hoor. Ik geloof er daar niet zoveel in.
0: Ik koop nooit een loterij.
1: Trouwens, ik vind... Wat naam is Johnson toen? Hij was handje.
0: Was handje, denk je toch?
1: Was handje?
0: Hamboloterij bad handje, maar het is was handje, klopt.
1: Maar het is toch gewoon... Het is toch een doekje. Het is zo'n... Ja.
0: Je stopt je hand erin, ja.
1: Was handje noem je dat. Toch had ik... Ik ben al bij was handje. Hamlok? Hamlok is het je naam niet lekker. Oké.
0: Na Jani la hamlok, maar hamlok... Is het iets bij hamlok het dhyan na hai ga. Hamlok het dhyan hai barka barka probleem mein.
1: Aagi bujhae khati ne so. That's what
0: it is. O specialist hamlok bat. Specialist.
1: Maar cat ki nahi se ga ek lot.
0: To ghar mein aagi lagi tab bell kariye. Hamabe. Hamabe bujhae de bhi sab to aagi. Nahi maar cat ke probleem. Wa barka probleem hai yaar. Sunna. Dus bechari ki nahi
1: se.
0: Loterai.
1: Ja.
0: 20 साल से ओही लॉट नंबर वाउ की नेगा
1: 20 ईयर लॉन्ग
0: सब कुछ मां अ फ्रॉ विन 14 मिलियन यूरो
1: इज तो मोई
0: मकाबल कैट गर्ल जे कंट्रोलर करे चीजवा
1: हां
0: कोनो मशीन है क्या लग जोन में कंट्रोलर करे जाएगा कंट्रोल ऑटोमेट तो ओमन लिखला नहीं ये अब नेक्स्ट होवन
1: अरे
0: द कैट गर्ल दुकानिया में जोन में कीनिस रहा हां ओकर नाम है अदमिया करण कुमार करण कुमार के दुकान में की दिस रहा तो करण कुमार बोले सच्चे अल्लाह और बोले हम लोग चेक करके लोतर आई हुआ बिग दिल्ली यहां पे प्रोलबक
1: अरे
0: दस लाटर ब्लेक दैट आर ऑफ बिल द वार एटसेट्रा एटसेट्रा मतलब कैट हैव वर्शाइनली दैट थिंग वेल गवोनन
1: या
0: alleen nog save dat ding weggegooid
1: ey daar krijg geen geld.
0: Dus een probleem hij gaar ze wil alsnog kleven en करण कुमार बोले हां सच्चे इसे भलबा
1: या.
0: Dus करण कुमार नो नाका मोनी
1: नहीं
0: नहीं करण कुमार इज एयरलक
1: अरे यार
0: कुमार है यार कुमार एयरलक है
1: या या
0: ओके कुमार लोग altijd एयरलक रहेगा
1: heb jij ook achter je naam een Kumar? Ik wel hoor.
0: Nee. Mijn naam is Prasad.
1: Prasad. Oké. Ha, ठीक. बोल.
0: Mijn naam is Anand Prasad.
1: Anand Prasad. Ha, कैसे भूल सके ला.
0: हां. तो नाम है लॉयड कुमार.
1: ना. संजीव कुमार.
0: कहे तो न मुआ थोड़ो तो के चाहिए बतावे के लॉयड.
1: ओ अच्छा. अरे हम लोग प्रीपांगी ना बोलिया. हैं? अच्छा ठीक
0: है. मैं नाना बकरू जान जाई तो प्रॉब्लम
1: होतो. नाना बकरू के ओ या ओके.
0: नहीं दोस्त कैट हैव दम प्रॉब्लम बेचारी. आई होप दैट इट ऑपलोस्ट वर्ड.
1: या.
0: या तो.
1: Ja, nee, ik hoop het ook. Ik bedoel, maar ja, ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen hoor. Ik bedoel, je lot wat big deal hoor, ja. Ja, Ja, dan heb je toch geen bewijs. Moeilijk.
0: Maar er zijn camerabeelden en dat soort dingen. Dus wie weet. Hoeveel tijd hebben we nog, Lloyd? Want ik ben één. Maar met wat jij bij?
1: Nee, we zouden over die verkeersboete praten. Of zullen wij
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: weer...
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Wat parkeren dat? We parkeren dat
1: die parkeren
0: week.
1: We, maar oké. Okay, doe ze het je bedoeld.
0: Ulambachaurabad.
1: Al kon je maar te betalen. We hebben tijd.
0: En ik heb genoeg gepraat over mijn vrouw vandaag.
1: Ja.
0: Volgende week weer.
1: Nee, is ook een trauma voor haar, hoor.
0: Beetje Arie.
1: Ja, echt waar. Zij verdient ook het jaar in fruit, Milke. Tokina.
0: Nou, ook gelijk je nee, maar gaat hij eens uit.
1: Oh, dier, echt serieus.
0: Nee, ik weet het. Nee. Zo'n regeringstoestellen waar ik het je wel volg kan.
1: Nee, regeringstoestellen waar ik het wel kan.
0: Dus Nederland keer John Uhaiga, kan een bollega koning, of hem naar niet kijken.
1: Ja.
0: Regeringsleiders
1: en ja.
0: Toch? Het is een boeing.
1: Ja.
0: 737.
1: Ja.
0: Maar KLM onderhoudt rega KLM Urawiga vliegtuig. Wat? Ja. Zaadberispoorana vliegtuigen. Ja. Ah. Kan 30 jaar vliegen ongeveer, zo'n toestel.
1: Ja.
0: Maar KLM bolle van zo'n naam, we gaan het uitfaseren. We gaan boeing, chorke, hamlok, jap, Airbus.
1: Ik haak.
0: Airbus A320. Nou ja, ze gaan overstappen.
1: Ja, ja.
0: Dus deze boeing gaan we niet meer kunnen vliegen.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat toestel is peperduur natuurlijk.
1: Aha.
0: Zo'n toestel kost ongeveer 100 miljoen, Arie? Even voor jouw dingen. Hij is 7 jaar oud, dus als je hem gaat verkopen, krijg je misschien 40 miljoen
1: hè,
0: op de markt. Dan heb je een verlies van 60 miljoen, onnodig, terwijl dat ding nog 20 jaar kan vliegen.
1: Ja.
0: Maar het probleem is nu dat Corendon en TUI,
1: ha,
0: die zeggen, jongens, KLM gaat het uitfaceren, maar wij hebben die toestellen, Boeing 737.
1: Wij hebben...
0: Nee. Wij hebben piloten daarvoor, we hebben technici daarvoor, we hebben crew daarvoor.
1: Ja.
0: Waarom ga je dat ding vervangen? Laat KLM, ik heb het gehoord, laat wij dat doen. Geef het aan Corendon of geef het aan TUI.
1: Ha.
0: Dan kun je 100.000 euro, ze liegen een beetje, het is geen 100.000 euro, het is 60 miljoen euro, sorry.
1: Ja, ja.
0: Geen 100 miljoen, maar 60 miljoen. Kun je toch even besparen.
1: Ja.
0: Maar de regering zegt nu, van na... Alleen KLM kan dit goed doen. Jullie kunnen dit niet goed doen.
1: Is toch
0: dus
1: raar.
0: Ze gaan dat ding toch moeten verkopen.
1: Is toch raar. Ahamlo pa is al vrila.
0: Orke barega, toch niet op barega, hoor.
1: Dus zo gaat men om met ons geld. Hamlo
0: met honderden miljoenen. Garib lerken hij gaat. Garib gezin ba. Usap pipa karega.
1: Maar het is toch krom. Er wordt van allerlei bezuinigingen doorgevoerd op allerlei andere terreinen. En dan voor een vliegtuig, ja, zij trekken ze
0: terwijl
1: dan
0: er alternatieven zijn. Hè? Als je gewoon alternatieven hebt.
1: Ja.
0: Die veiligheid kun je ook garanderen door...
1: Ja, natuurlijk.
0: Door, hoe noem je dat? Politie.
1: Ja.
0: John Rehega Luchthaven, hoe noem je dat? Geen politieagenten, maar...
1: Marechaussee, ja. Marechaussee
0: kun je inschakelen.
1: Ja.
0: Toch? Voor die veiligheid.
1: Ja.
0: Die technici... Sunna, als ik in een Corendon vliegtuig mag vliegen en TUI...
1: Ja.
0: Dan is mijn veiligheid toch ook gegarandeerd?
1: Zeker,
0: of is dat
1: zeker
0: niet gegarandeerd?
1: Nee, natuurlijk is maar
0: ik heb het niet,
1: TUI,
0: ik heb het niet over terroristen, ik heb het over technische veiligheid.
1: Maar TUI en Corendon, Sunna, je veilig. Nariga is op keer vliegtuig.
0: Nee, maar kennelijk Lloyd, zijn jou en mijn leven, is jou en mijn leven minder waard dan die van die koning en koningin en van minister Jetten.
1: Echt onzin, hè? Echt onzin. Maar Sunna...
0: Wij zijn toch allemaal mensen? Onze levens zijn toch even veel waard?
1: Maar diezelfde veiligheid...
0: Dus wij mogen wel vliegen?
1: Ja.
0: Met TUI en met Corendon en zij kunnen er niet mee vliegen.
1: Maar Sunna, wie geeft mij de garantie dat KLM keer veiligheid... of bizarre dan van TUI en Corendon? Nee, maar dat slaat nergens op.
0: Koninklijke heer, koninklijke heer.
1: Ai, miga. Hamlok het je aan je Willem gebelkerkje van... Hé, Willem, toe. Hamlok gusak. Hamlok heb je zijn maar ja, toch?
0: Gusanak, Lloyd.
1: Ik krijg hier...
0: Zullen we ooit het naar gusak?
1: Ik hoor het.
0: Ocha, toe apé volleybal.
1: Voorzitter van de... VHP, toen waren het toch?
0: Ja, maar het gaat me na aan het hart toch, als vrouwen boos worden. Maar ik toe appen, Walibol.
1: Ja, ja, er stuurt iemand een bericht over de situatie afgelopen weekend. John Bijla, ik heb er helemaal kan niet aan bij het jaartje klit. Daar gaan we geen aandacht meer aan besteden. We hebben daar gisteren genoeg over gesproken, dus gepraat. Dus ook heb er helemaal naar bij het jaartje.
0: Je moet dat niet eens in de uitzending brengen.
1: Nee.
0: Zo'n bericht. Oké, zo'n. Gusta. Ik hoor dat het naar Gusta. Maar een Japanse orate. Dus krijg nooit ruzie met een Japanse vrouw.
1: Waarom niet?
0: Nooit.
1: Ik zie die Japanse vrouw heel...
0: Die gaan je echt...
1: Maar ik heb nog nooit een Japanse vrouw...
0: Kung fu toch een laat, maar je hoort ze hoort ook girpar. Dus ga geen ruzie maken met Japanse vrouwen.
1: Maar heb jij een Japanse vrouw boos gezien dan?
0: Jawel, deze heb ik gezien.
1: Ja?
0: Dus wat heeft deze gedaan? Ze is 49 jaar oud.
1: Ja.
0: Dus door leeftijd, kijk hoor het. Je zou willen dat je 49 was, hè? Het na gussa me aige, die op een huisgenote Jono Karba, 42 jaar kebichari.
1: Ja, ja.
0: Ze heeft echt, ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan, hoor. Zij heeft haar lippen met naald en draad helemaal dichtgenaaid na een ruzie.
1: Dus maar huisgenoten, Toebole. Huisgenoten.
0: Dus ik doe nog zanger, dat raak ik ook haar mee.
1: Doe je ouder dus?
0: Doe je ouder, Jan.
1: Ha.
0: Hamna nu orkooi dat raak je na.
1: Ha.
0: Maar die van 49 is zo boos geworden.
1: Oh, ik wou dat die van Moha Bunker is met
0: letterlijk en figuurlijk.
1: Serieus?
0: Ik dam seed haar is ook een Moha. Dat die vrouw niet meer kon praten, niks meer kon zeggen, klaar.
1: Mensen,
0: hoe vind je die?
1: Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd, maar doe dit soort dingen niet.
0: Na carrière, vlakbij Tokio.
1: Is dat zo na carrière? We konden ook in Muhana CD, hè? Dus dat doe je niet.
0: Bachaike. Bichari gharwa chorur ke bhagal bahire.
1: Niet letterlijk.
0: Ik heb een bordje gelikjes van ritme, maar ik kan niet praten, mijn mond is dicht.
1: Serieus?
0: Ai boy, wat een toestand. Dus na Tokio mein je je ladai kere, chaloit?
1: Ja.
0: Toron bij moe kooi ban kar de jongen pe.
1: Hoe zit het met die robot, John Bigmater?
0: Die robot verdient grof geld.
1: Ja,
0: het is een attractie. Iedereen weet dat het een robot is. Nou, hem lukken bestelling van het doorgeleerd.
1: Oh, oké. Ik ga kijken.
0: Rob Jette, ban kar de. Maar tamasa hoe we buitenland mee bij het ik admi. Aaj aise hi bhai mein hum log baat kiya aaj ek arang barang hum log bata de la
1: bata de la arang barang na bata hum log samajha de la jo hovega
0: now hamar gharwa ke agya mein koi na kahe par sirte chalo
1: ma u arang barang na raha u well shocking news raha
0: hey weet je dat mijn t-shirt ruikt
1: tu abetala pahine badge t-shirt to ka team na mila zeker
0: hum sochi kon chi ma kega at is mijn eigen t-shirt dus
1: ja natuurlijk
0: om een eigen jaar rook
1: maar to chahe gharwa bhar khol dewe ke want gharwa bhar ma ki to
0: hum jaila 1 ghanta na hai ab 1 ghanta na hai
1: to verzekering ke to chahe direct bel karke want die moeten ook dan mal dingen komen schoonmaken en zo dat soort dingen moet je allemaal gaan regelen
0: nou chorde hum kar debe ya
1: o to kar dena
0: ja dus Sunna, Engeland. Ha. Aga Wales mein hum log rahili, Tokyo gaili, phir hum log jaila Engeland.
1: Ab Engeland mein kya bhel?
0: Ego admi, Banmas ke ghar sarwa.
1: Ja.
0: Banmas
1: ke ghar. Je hebt mensen, je hebt twee soorten Banmas. Ego Banmas hai, aur ego Banmas ke ghar. Ha, Banmas ke ghar ke sudhar na paye tu.
0: On verbeterlijk.
1: Ja.
0: Ego Banmas ke ghar ira adamia, of haig adamia. Ego 33 jaar ke admi cha.
1: Ha.
0: Apen aurat ke, eigen aurat ke, aadha baris. Etna mishandel karis ba, iedam ja.
1: Aadha baris.
0: Geestelijk en lichamelijk.
1: Mikado. Wie
0: ook een social
1: dat?
0: Media jon raha.
1: Ha.
0: Jon idar udar jon post karat raha. I karat raha. Ook een naam pe. Ook er paisa jon aave bitter i lewe. Ook er telefoon sab lelees. Ook er ban kar dewe.
1: Ha.
0: Kamera me.
1: Ja.
0: En als ze dan als een hond ging blaffen, waf,
1: ja.
0: Dan mocht ze eruit.
1: Ja.
0: Ook er pakker ke, ook er gataya, ook er koop sleep kare gharwa bhar mein.
1: Adamia, echt serieus?
0: Dus itna barmaas admi. Ka bhal, apne ke film karat ra bhi, ki u ka karega. Chori lehi ke badrae kare, uratiya ke ee kare, u kore. Afval water, Pania John Thovega, Bartam Artam, oké, big de woker upper. Of film kare.
1: Onmijs.
0: Pagaloa Adamia, drugs kopieert raha, daru kopieert raha, kokker.
1: Wat een mishandeling zeg.
0: Wat een mishandeling. Adha Baris, het is niet normaal toch? Dat is koutu je ail he, oké, pakkere, en ik is koutu mouchel. Dat weet ik niet, maar waren videobeelden kennelijk. Weet je wat die man heeft gedaan?
1: Ja.
0: Hij heeft zichzelf opgesloten in een koelkast. Koelkast was een sapje jord niet karke. Is hij in die koel. Hé, dat was niet chader. Maar ik heb een koelkast waar ik goed ga.
1: Maar
0: gelukkig scoot toe, kool is koelkast waar ik toch? Want ze wisten dat die man in huis moest zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar die man was bijna ontsnapt dus.
1: Dus ja, dus maar ja.
0: Ik hoor je eiloid, toen goos je je op een koelkast.
1: Direct op koelkast met goosje. Maar
0: Tamasa.
1: Maar Tamasa hoor je dunia me, dat admilon ke moori kitna kharaap ho jaega. Waarom doe je dit soort dingen?
0: Zonna, als het niet goed gaat in een relatie, hoor je zeg het toch?
1: Ja, maar dan ga je toch niet die persoon mishandelen of wat dan ook? Dan haak je dat toch? Joh,
0: dat recht heb je niet. Dat
1: nee, natuurlijk niet, maar dan ga je toch weg?
0: Precies, ga uit elkaar, maar je hebt niet het recht. Toch een mag maar niet eens kaske pakreke, oké?
1: Nee, dat hoef ik niet eens.
0: Laat staan, ik wil lappermareke, laat staan.
1: Niks.
0: Dit soort idiote dingen doen, kom op.
1: Niks, ja.
0: Maar vrouwen, jullie moeten dat ook nooit pikken.
1: Nee.
0: Door admidja karega, ik dacht toch een maris, ik lapper.
1: Direct aangeven.
0: De volgende stap, toch een jonge mishandel karega, moet je voorkomen. Je moet dit soort dingen niet pikken.
1: Nee,
0: wat jij keer los je die dingen op.
1: Sowieso en met praten los je op. En als dat niet werkt, ja, sowieso altijd aangifte doen. Want dit soort dingen kunnen niet. Hè?
0: Ja. Ides hem ook jij la Udes. Duitsland.
1: Ab tot Duitsland met jij. Oké, maar. Ik wil er nog even blijven in UK, Engeland. Want waar keer koning, waar keer Maharaja, gratie, deze Higa, ik denk een keer. Die 70 jaar geleden ook een vonnis raad. En die mevrouw werd opgehangen, toch? Maar eigenlijk, hoe mishandel hoort raad, ook dat moet ik mishandel krijgen. Maar kan ja, Maharaj ook een gratie deze.
0: Ik heb het niet gevolgd, Lloyd. Maar ja, koets hoiga reden, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Waardoor die man die gratie heeft gekregen. Ik weet het niet.
1: Abke had jij toen Duitsland met jou, ja?
0: Hamjaila Duitsland.
1: Duitsland met elkaar help.
0: Dek door hoe hij gaat John Kutaua. Het blijft toch een kutta toch? Het is een kutaua. Ja, Hamjanila. Sommige mannen verdienen dat predicaat ook. Hamjaila door Kutaua ketara.
1: Hamar Kutaua.
0: Dek de chihuahua.
1: Hallo? Ben je nog? Anand, kun je even kijken naar je microfoon? Want ik hoor je niet. Ik heb wel een microfoon mee van Anand. Maar ik hoor hem nu even niet. Anand is nu even aan het checken van kabel. Want ik hoor hem niet.

ja, dat gaat even niet goed hier in de studio met de microfoon. Microfoon. Ja, we moeten even kijken wat er aan de hand is met de microfoon. Dus tot die tijd. Ik ga het doen. En anders moeten we dan het houden tot zover. Koffie, chai, middagshow. Ai, Arnhem, het koetje hoor je. Koffie, chai, middagshow, je had de kaapnis toen. Hè? En die Tori die Arend wilde vertellen... die komt dan morgen wel. Toen naderen.

De Bad. Ook aanwezig. 29, 30 augustus. Den Haag, Gia Ivan Centermeer. Je had de kamer dus toen, hè? Oezala's, Coffee Jai, middagshow. Je had de kamer de pisje. We hadden heel veel toeristen, maar ja. Ham toch een patatje, ik kan hem niet hapen. Ja, ik laat aan het maar even. Want oké, als het er niet pech ging, hè? Dus morgen zijn we er weer met Coffee Jai, middagshow. Geniet van deze donderdag. Maak tijd voor een goed gesprek. Ha. Maak tijd voor een goed gesprek. Praat veel met elkaar. Jobby samatje hoi. Wat er ook is. Slecht nieuws, goed nieuws. Is er iets goeds gebeurd? Je hebt kuch krab hele. Praat erover. Maak tijd voor een goed gesprek. En vergeet niet dat vriendelijkheid vaak het mooiste nieuws is dat je zelf kunt maken. Prachtige middag toegewenst. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier. Je had de kamer zo'n hem. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Mijn hoe looit maar hebben hier. Hamarisa die heen Anand Chandrika Singh.

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiezie kan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Oujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
2: Oujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Oujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel Vermeer.
5: Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.
4: Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Tayyar ho ja, tayyar ho ja, tayyar ho ja. Sun walo, ujala, laar hai ujala brasa mela fest. Indoor summer edition Den Haag mein. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. To tayyar ho ja, aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mein. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Door DJ Afvermaais op Ujala Radio. Vandaar Afvermaais. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
4: Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
13: Business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas niet van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Er ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Onder de mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
5: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio. Ujala.

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
3: Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio. You are.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
2: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Milafeest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Everdingen een ongeluk. Dus er is maar één rijstrook open daar. Bij afrit Geldermalsen begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar en een klein kwartiertje op onthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tora Masti, Tora Hushi, Tora Hocho, Ujala Radio.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens Oekraïne zijn er 12 Russische tankers geraakt. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. En bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinshan zijn 28 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op

0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens Oekraïne zijn er 12 Russische tankers geraakt. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. En bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinshan zijn 28 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, mein hoon Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mein Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij een briefje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè. Ujala, Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by UTix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

donderdag 9 juli. Coffee chai, middag show, shuru hogi hai sunwalo. Jaise maine vaada kiya tha. Zometeen komt hier in de studio Anand Chandrika Singh. En dat is de derde C. Koffie, chai, middagshow, Kelie. Nou, Anand, je koffie is al te jaar hoor. Te jaar heugen. Ja. En banai kan je verder klep uit die druk gaat. Atulong, zo je het kahai ki ganwa ham draai kerela. Nou ja, omdat hamme moeilijke ganwa. Jullie hè? Juli, augustus. In mahina mein dher bia hoa hai toch? Jab hatwaan hoa hai ga, te ee sab gana dry hoa hai ga. Bahut mooi lage ga. Sab koi naache hai, sab koi khushi khushi mein hai ga. Hatwaan ki din. To jitna lava ke bhujne wale hai, sab hua ke liye. Of nou ja, ik weet niet of het alleen maar hua's lava mook bhuje hai. Hamne nie. Volgens mij mag iedereen lava broedje. En iedereen mag daan geven. Niet alleen de vrouwen, de mannen ook.

Rasika Dindiaan ke awaaz mein. Is toch gezellig? Hame to bahut gezellig lage. Naya jahan pe aane wale dino mein bhatwan hai. और जितनी फुआ है यहाँ सबके बधाइयाँ शुभकामना हम पेश करेला यहाँ स्टूडियो से यू आर उजाला रेडियो के जरिए हेडलाइंस फॉन फन दैट Nederland sluit op de NAVO-top in Ankara meerdere nieuwe defensieovereenkomsten, waaronder gezamenlijke investeringen in amfibisch transportschepen, EWEX-vervanging en Europese munitieproductie. Organisaties bereiden zich voor op de komst van de nieuwe cyberbeveiligingswet en de wet weerbaarheid kritieke entiteiten die de digitale en fysieke weerbaarheid van vitale organisaties moeten versterken. De zomervakantie zorgt opnieuw voor drukte op de Nederlandse wegen en luchthavens. Reizigers wordt geadviseerd om hun reis goed voor te bereiden. हाँ मोइसे फो बराइट करके तुझे ये वैकेंसी पे अगर तू ऑटो से जिए ऑफ ना या als je vliegtuig pakt je moet altijd goed voorbereid zijn toch. Na de recente hittegolf is het vandaag aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 24 en 26 graden. Autocalier. De NAVO-top in Ankara wordt vandaag afgesloten. Bondgenoten spreken over de uitvoering van nieuwe defensieafspraken en blijvende steun aan Oekraïne. Op Wimbledon staan vandaag de halve finales bij de vrouwen op het programma. De Oekraïense Marta Koistuk bereikte voor het eerst de halve finales en speelt tegen Linda Noskova. Hamna Janela Namunsa. Russische aanvallen op Kiev zorgen opnieuw voor internationale zorgen over de veiligheidssituatie in Oekraïne. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aadje Brespatiwa, donderdag 9 juli. En natuurlijk vanavond hebben we de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Marokko-Frankrijk. Dat wordt ook een spannende wedstrijd, hè? De week vliegt voorbij en tijdens jouw lunchpauze, is daar door lunchpauze heen, nemen we jou weer rustig de tijd met je mee met nieuws, luchtige onderwerpen. En we staan stil bij het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Dus schenk voor jezelf een heerlijke kop koffie of kopje chai. En leun achterover en laten we samen de dag doornemen. En natuurlijk, wat ter tafel komt, hadden niet dat meer kontje leek kijken. En fijn dat je luistert naar Ujala Radio. Had me moeilijk, hè? Toch heb je moeilijk, hè, toch? You are Ujala Radio, hè? Harry Kamgaas kleed. Check onze website, ujala.nl. Or, ha? Toen na boel je... Voor Brazzafest 29 en 30 augustus koop je super early bird tickets nu voor slechts vanaf 8 euro.

Oh, Malita Heger, viel mee. Hallo Malita, ook een hele goede middag. Je luistert nu naar Jalla Radio. Auto viel met Habatek. Rustig zit je luisteren. In ieder geval. Blijf alert. En intussen wacht ik natuurlijk op Anand. Ook een hele goede middag aan Angela. Ook leuk dat je meeluistert.

0: right, all right, all right.
1: Aja. Toke kohun kaata lagala ka?
0: Duigo.
1: Duigo kaata?
0: Na ego, duigo.
1: Oh, dui kaata. Oi khati to ni der hoige toke aage yahan pe.
0: Ego linker hand me, ego rechter hand me.
1: Hey, maar dat is vervelend. Ego linker en rechter hand me to dan kan je niks meer, hè?
0: Ja. Ik ben bijna in vlammen opgegaan net,
1: in
0: man.
1: In vlam He? Opgegaan?
0: Bijna,
1: okay.
0: bijna mi dede.
1: Maar zo naar dat toe, dan ben je eigenlijk onhand. Als een man...
0: Ja. Mijn hand is helemaal gebrand. Dus ik heb zware blaren.
1: Oh ja?
0: Links en rechts. Ja.
1: Maar kap ze toe op een hardse kamer. Ze zie je altijd op een moese kamer.
0: sinds mijn vrouw mijn huis aan de fik wil steken. Nee, je maakt grapjes, hè? Echt waar.
1: Nee, echt serieus?
0: Ik heb net een hele zware brand moeten blussen.
1: Moet ik
0: mijn blote handen.
1: Moet ik 112 bellen?
0: Nee. Dik na, maar had wat dik na.
1: Ha.
0: Ik heb gewoon verzorging nodig. Hey, klaar. Een beetje liefde.
1: Dus eigenlijk...
0: Een beetje liefde en het probleem is opgelost. Lor.
1: Maar dit is een probleem van mannen, hè? Zodra mannen een beetje ziek worden, koets had wat mee hooi gaan, dan kunnen ze
0: een
1: niks
0: beetje,
1: meer.
0: Een beetje?
1: Ja.
0: Hey, niks een beetje. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag. Ja. Maar het ziet er wel een beetje... Ja, nee, het ziet er niet, het ziet er niet goed uit aan.
0: Maar die Tori wil je wel weten. Toch? Je wilt toch weten wat er is gebeurd? Je bent toch nieuwsgierig? Jij bent een nieuwsgierig aaltje, dus ik ga het aan jou vertellen. Maar de rest mag het ook gewoon weten, hoor.
1: Ha,
0: al die mensen die nu luisteren naar Ujala Radio, die mogen het ook allemaal
1: voor de mensen die in de file zijn of auto te
0: Dit is wel schokkend, hè? Dit is wel schokkend, hè?
1: Ja,
0: het is echt shocking.
1: Shocking nieuws.
0: Ja, dit is niet zomaar.
1: Nee, dit is shocking nieuws.
0: Dit is zwaar, heavy wat mij is overkomen.
1: Ha.
0: Dus mijn vrouw, die denkt vanmorgen van luister...
1: Ja.
0: Hamar dat mij het naam kreeg. Lau ik er gaat die hamigo lekkere curry ei banadei.
1: En roti.
0: Jaldi.
1: Ja.
0: Nee, geen roti. Geen roti. Maar curry ei gewoon op lekkere stokbrood. Dus ze is vroeg gegaan naar supermarkt. Jaldi kinke lai zeiga. Croissantje. Ze weet wel dat ik een croissantje lekker vind.
1: Ja. Ja.
0: Erbij. Maar ook een broodje.
1: Ja.
0: Liever roti, maar niet elke dag.
1: Ja.
0: Dus zij haalt lekkere broodjes in huis. En ze gaat dat ding snel maken voor me. Die curry-ei.
1: Ja.
0: Maar dit is er nooit overkomen. Nog nooit is dit gebeurd, wat er vandaag is gebeurd.
1: Ha?
0: Ze zet dat ding op het vuur.
1: Ha.
0: Ik ben mijn croissantje aan het eten.
1: Ja.
0: En ik ben met mijn bietje aan het bellen.
1: Ja.
0: Hè, tegelijk.
1: Ja.
0: Dus ik ben met haar aan het praten.
1: Ja.
0: En tijdens die tori met mijn dochtertje... zie ik plotseling vlammetjes.
1: Ha.
0: Hele zware vlam in de keuken.
1: Ha.
0: En ik kijk richting keuken, gelukkig. Toen Janne, maar Garika is dus ik zit aan deze kant, gelukkig aan de juiste kant.
1: Ja.
0: En ik zie één grote vlam ontstaan.
1: Erg.
0: Waar ze kookt.
1: Ha.
0: En ik denk van, wat gebeurt er nu?
1: Ha.
0: Dus ik zeg tegen haar, vuur.
1: Ja.
0: En madame kijkt ernaar en raakt helemaal in paniek.
1: Ja.
0: En ze zegt van, kakerie, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dus ik denk van, ze gaat wel actie ondernemen. Maar nee hoor, twee seconden later ben ik maar opgestaan snel.
1: Serieus?
0: Ai. Dus Gaili ook in Boutawe. Dus ze haastte zich zo erg. Ze wilde dat ding zo snel voor me maken.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat mijn schuld, hè?
1: Ah. Dus eigenlijk
0: alles
1: wel.
0: Wat er misgaat is mijn schuld.
1: Ja. Maar ja.
0: Nee. Maar ze deed dat uit liefde. Dus haldi ham Gaili Boutawe. Maar ja, je hebt toch geen brandblusser en zo in huis?
1: Nee. Dus op, dus je geen brandblusser.
0: Dus je moet wel nadenken.
1: Ja, nu moet je wel.
0: Wat ik wel denk nu...
1: Ja.
0: En we koken trouwens elektrisch, hè, dus dat is helemaal geen gas.
1: Ja.
0: Maar dat ding was kennelijk zo heet geworden, die pan.
1: Ja.
0: En ze letten eventjes niet op. Ze was dat ding aan het pellen, die eitjes aan het pellen.
1: Maar kan ze,
0: noem je dat pellen?
1: Ja, denk
0: dus,
1: het wel.
0: Dus etena uhoigera heet, die pan.
1: Ja.
0: Dat er gewoon vlam in de pan sloeg. Letterlijk.
1: Maar echt serieus, hoe?
0: Maar echt zwaar. Hè? Niet een klein beetje.
1: Maar
0: dus
1: hoe
0: die
1: kan
0: hele
1: dat
0: afzuigkap,
1: dan?
0: Die hele afzuigkap. Is helemaal beschadigd geraakt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zoveel vlam.
1: Nou.
0: Dus, Amgaili Boutaili, Napoetje Toekaise Boutaili. Je moet niet zomaar water erin gooien.
1: Ik wil luisteren.
0: Dus zo'n deken, hè, zo'n blusdeken.
1: Ja.
0: Ik heb ze wel liggen, maar ik heb ze niet thuis liggen. En zeker niet in de keuken.
1: Ja.
0: Maar zo'n blusdeken haal je volgens mij voor een vijfje.
1: Ja.
0: Dat was €5 of zoiets.
1: Ja.
0: Ik kan het iedereen adviseren om dat ding nu te kopen. In je keukenkast te zetten.
1: Je hebt het een keertje nodig. Dus
0: toen denk ik, hou het toch? In al die jaren heb ik dat nooit meegemaakt.
1: Ja.
0: En nu plotseling wel.
1: Ja.
0: Dus nou ja, je moet helder bij geest zijn. Als je er water op gaat gooien, dan heb je een extra probleem. Dus je moet er niet zomaar water in gaan gooien. Anders orberka hoe ze kijken. Je kunt er een deksel op zetten. Ik hoor al die mensen al zeggen van zet er een deksel op en je bent klaar.
1: Ja.
0: Maar ja, als het vuur klein is, kun je een deksel erop zetten. Maar je agia berka hoe je. Dat doet deksel narak. Maar ja, als je daar in de buurt komt, dan ga je zelf branden.
1: Ja.
0: Dus je moet wel een beetje nadenken van als dit gebeurt, kan je ze oplossen hebben. Toen mangen jij kan je ze helemaal oplossen liggen.
1: Ha, boel. We zijn allemaal in shock nu, hè? We zijn in shock. Behalve jij, je dharmpatnie, als het maar niks met haar is gebeurd.
0: Het zou wel erg zijn, hoor. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een handdoek gepakt. En ik heb het nat gemaakt eerst. Dus ik dan bhija deli handdoekwa.
1: Ja.
0: Tap handdoekwa om een patakli ham.
1: Direct.
0: Erin gegooid, in die pan. Zo, brups. En toen is hij voor de helft gedoofd. En toen heb ik die andere helft weer kunnen doven. Dus hé, ik heb mijn leven gewaagd, man.
1: Ja, man. Eigenlijk verdienen we wel een beker.
0: Award.
1: Een award. Ik wil een award ook zeggen, Milik.
0: Hebben we uiteraard geleden.
1: Ik wil een mooi award
0: Zeker.
1: Want je hebt en gezorgd
0: ik
1: dat...
0: Ik ben getraumatiseerd. Ik heb doula nodig nu.
1: Toen zorgelijk je kabelijkje garam in aangelegd. Je hebt gezorgd dat je partner niet...
0: Ik heb een ramp voorkomen.
1: Sap, kan dit een ramp voorkomen, Kertjoukle, toe?
0: Ik heb een grote ramp voorkomen.
1: Want stel dat er iets met je partner zou gebeuren, dan had je geen eten morgen of wat dan ook. De kind ook een zorgen kunnen.
0: Dat zou pas erg zijn, hè, Lois?
1: Kerstabere, Torek Hatin. Jij kijkt dukaan met croissantjes, jij kijkt kinklauwert, al anda.
0: In dunia me, koi na kariga.
1: Ai, boy.
0: Leut, koi na kariga.
1: Sun, als tu oké, bol die pierse mooise kifan, na bolie bolie kifan, toke chahila, maar wel met een beetje lading, hè?
0: Helemaal niet. Het is goed gekomen allemaal, zo Nevalo. Dat van het handje, dat is een grap natuurlijk.
1: Zover
0: is dat gelukkig niet gekomen.
1: Nee, maar het was wel
0: ernstig. Ik heb echt een wereldramp voorkomen. Ja.
1: Maar het is wel even schrikken. Van op dat moment denk je van kontje karie.
0: Dus gelukkig... je moet wel rustig blijven. Dus ik heb een keer een brand meegemaakt, Lloyd. Eigenlijk twee keer, hoor. Twee keer hele enge.
1: Ja.
0: Eén keer was de gasbom niet goed. Aangesloten van iemand.
1: Ja.
0: Zo'n buitengasbom. Hey,
1: dat vind ik nog erger. Ze gaan het doorhebben.
0: Dus die vloog in brand.
1: Oei.
0: Dus John en Mille Legau, iedereen die een beetje technisch is. Dus als je een gasbom hebt. Zo'n gasfles, hè? John Bahire moet gebruiken.
1: Ja.
0: Buitenkeuken mee. Of nautauta mee. Je moet dus een koppeling ertussen hebben zitten. Tussen je gasbom. En je kookstel.
1: Ja.
0: Als je die koppeling niet ertussen hebt zetten. Sommige mensen zetten dat niet. Wat er dan gebeurt. Is dat het ook omgekeerd erin kan gaan. Het vuur. Dus je moet wel altijd uitkijken. Je moet die tussenkoppeling. Dat is een soort afsluiter.
1: Ja.
0: Zodat die in één richting alleen kan gaan het vuur. Dus gaswadje nikriga uit je gasbom. Heb je een slangetje.
1: Ja.
0: En dan moet je een tussenkoppeling zetten. Zo'n rond dingetje. Ja. Je kent het wel.
1: Ja.
0: Je hebt het wel gezien.
1: Ja.
0: Dat zorgt ervoor dat de gas alleen in het gaswadjonba. Dat hij in één richting opgaat. Dus hij kan geen vlam vatten bij die gasbom.
1: Boy.
0: Maar als dat ding niet goed werkt. Of sommige mensen sluiten het rechtstreeks aan. Dan wordt die gasfles. Dat wordt echt een bom.
1: Dat wordt een bom,
0: echte bom.
1: Hey.
0: Die kan gewoon in brand. Ik heb dat een keer meegemaakt. Iemand had dat of verkeerd aangesloten of Chijua Toetalauker. Dat het gas niet in twee richtingen mag gaan, maar in één richting alleen. En dat heel ding vloog in brand.
1: Ai.
0: Dus dan sta je erbij, je kijkt ernaar, je weet niet wat je moet doen. En je weet wat er gaat gebeuren, dat die gasbom zo meteen de lucht in gaat. Want hij vliegt de lucht in.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel eng, moet ik zeggen.
1: Ja, nou.
0: Ja, dikkelijk hoor.
1: Je hebt nogal wat meegemaakt.
0: Een brandweer, Mattie.
1: Zo naartoe, Agis en Batsakem. Ik hoor het al, je bent een paar keren, heb je dit meegemaakt, dus ja. Hè?
0: Nou ja, je moet rustig blijven onder alle omstandigheden. Okay. Ik had vroeger een Tujanega, maar dus niet mijn nieuwe boot, maar mijn oude boot. Ken je mijn oude boot?
1: Ja.
0: Ken je mijn eerste boot?
1: Ja, ik ken je eerste boot, ja.
0: Dat was een oude boot, hè? Ja, dat was een tweedehandsje, die had ik ergens op de kop getekend.
1: Ja, was geweldig. Was mooi.
0: Toen zijn we gaan. Ja, dat was die eerste oude boot.
1: Ja, ja.
0: Oké, hartstikke goed. Maar die motor was ook oud.
1: Ha.
0: Dus wij waren op het water. Dinkebadbadje. Ja, ik denk 20 jaar terug kebadbadje.
1: Ah, zo dus lang geleden.
0: Dus Hamlok Bati. Ongeveer het Nahoyge. Dus wij op het water. Die kinderen zijn aan het zwemmen natuurlijk, Paniame. Je springt erin, je komt er weer op. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. Ja, gewoon hier in Nederland zullen we dat kan. Het kan in de zomer. Lloyd heeft het meegemaakt.
1: Ja, ik heb zelfs gezwommen, ja.
0: Wij hebben heel vaak een... Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Op een gegeven moment kwam er een klein vlammetje bij die motor. Maar ja, je denkt van oké, een klein vlammetje. Vervolgens werd het vlammetje groter.
1: Yeah.
0: Binnen een paar seconden.
1: Yeah.
0: Dus binnen een paar seconden. En die hele motor stond in lichte laaien.
1: Yeah.
0: In brand. Terwijl je op het water bent.
1: Yeah.
0: Met je gezin. Met kleine kinderen. 20 jaar terug.
1: Yeah.
0: Dus die kinderen waren ook klein natuurlijk. Dus dan ben je daar als papa verantwoordelijk. Hè?
1: Huh?
0: Voor het hele gezin.
1: Huh?
0: Dus dan moet je wel nadenken van Abka Kariham.
1: Ja. Yeah.
0: Dus... Maar ja, dan moet je wel heel helder zijn van geest eigenlijk.
1: Yeah.
0: Dus wat ik heb gedaan, ik heb het kapje losgemaakt. Binnen een paar seconden heb je dat los natuurlijk van een motorboot.
1: Yeah.
0: Brandblusser is er altijd natuurlijk op je boot, als het goed is.
1: En natuurlijk heel veel water om je heen. Hè?
0: Ja, maar dat kun je niet zo erop gooien, hoor. Dat is best wel tricky, hoor.
1: Tricky, hè?
0: Dus ik heb die brandblusser gepakt, ik heb dat kapje losgehaald. En ik heb de hele motor volgespoten. Dus die hele motor was naar de Filistijnen klaar.
1: Ja.
0: Ik tot Jargera, ik tot brandblusser. Dus, maar goed, je moet niet in paniek raken. Dat wilde ik zeggen.
1: Nee. Oké.
0: Ai, boy, tamasa, maar ook per Italia.
1: Toen beach, wat moet je zeggen? Ribanara, Samundanara. Dus, maar je was wel ergens
0: Nee, maar wel Pani.
1: Pani.
0: Dus,
1: dan hoe moet je terug?
0: Dat is niet erg. Er zijn heel veel boten.
1: Die
0: hulp natuurlijk. Okay. Er zijn heel veel boten op het water. Maar mijn zoontje, Vjaas, was toen, ik denk, een jaar of 3 of zo. Drie of 4 jaar.
1: Yeah.
0: En hij zei meteen, papa, maar ik wil nog niet dood.
1: Ik ben
0: nog te jong. Ik ben nog te jong,
1: Toen wist hij dat al.
0: Dat staat me wel bij.
1: Ja.
0: Maar iedereen kijkt, dus al die kinderen kijken naar jou toch? Van ja, hey, wat moeten we doen? Moeten we springen? Moeten we buitenboord? Maar ze zagen dat ik heel kalm was en dat ik stap voor stap. Hè? Dus je moet wel een beetje helder blijven. Dus paniek met naar rijden.
1: Nou.
0: Als je in paniek raakt, ga je verkeerde dingen doen trouwens. Dus je moet wel een beetje, hè?
1: Ja. Zo, nou, Kamele, ik lees, ik zie
0: het. Maar waarom vertel ik dit soort verhalen op de radio?
1: Maar het is wel iets om mensen van bewust te laten zijn. Van zo'n is het iets, blijf dan kalm en reageer alert en doe de juiste dingen.
0: Ah, maar je bent hier ook betalen, Lloyd. De kon een bedoeling, hoor je dat toch? Hamlok je baat, kipje,
1: koetje, kom baatje op de ham, dan kan je een baatje verleggen, maar toe wat dan?
0: Ham barka, barka probleem ze bad gele. Hamare go gra, John ra, gra. Go gra, John kat ge, hij ga, Lloyd. Maar ik moet, zoena, ik had in een ziekenhuis kunnen belanden, of nog erger. Dus, Hamaru Pertulon Thora Meherbanikar, Leut.
1: Ja.
0: He?
1: En dan?
0: Sap koi lau ham ik een fruitschaal.
1: Ha, tu bas gele, tu bachadele heiga.
0: Kuch ham met dit.
1: Af torbina bi kable, gharwa na chalat, af torbina bi koffie en chai bi na chalat. Dus ja, we moeten wel voor je gaan zorgen. Masuna, ja, moeten we voor die granit Nana Kwaku bellen?
0: Oeh, sarike, Leut.
1: Nana Kwaku heeft niet geholpen.
0: Nana apne ke na samhar paisba. Ham log ke samhari ga Leut.
1: Oeh, sarwa ke ham log ke na paisa deri van Nederland ke Nederland doorgaan.
0: Na ja. Delhi rei, beloof ke li
1: rei. Oh, dat is het dan.
0: Ah, het was alleen een belofte, toch?
1: Dus om na pais te hem lukken, wie kan ik aan kan des? Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku is Nana Bakru. Het is geen Kwaku, het is Bakru geworden nu.
1: Nana Bakru. Oké, er is weer een toename van krentenbaard. Toen Janne kon je krentenbaard hoor.
0: Hoe komt je heen, Leut?
1: Ah, ja, dat krijg je van die puistjes en zo op je gezicht.
0: Oh,
1: of,
0: dat bedoel je. Ja.
1: En die
0: mannen hebben er last van.
1: Nou ja, vorige week nam het aantal kinderen tot 14 jaar met krentenbaard flink toe. En dat, dat kan door de warmte komen. Hè? Of als je niet goed douche of wat dan ook. Of door zweet of wat dan ook.
0: Zweet
1: was het toch? Zweetresten. En ja, natuurlijk had jij een roodje. Een haakje, kun je een roodje haakje?
0: Kom, rugger.
1: Met zo'n handdoekje, rugger. Savakker, je lukt een keer. Want anders
0: douche jij met zo'n handdoekje? Hoe noem je zoiets? Zo'n...
1: Nee, niet met zo'n...
0: Je weet wat ik bedoel, toch? Zo'n kleine hand... Hoe noem je hand? Handdoekje, toch?
1: Ja, zoiets. Handdoekje, ja, zo'n handdoekje, ja.
0: Handdoekje, dat denk toch?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: alcohol. Nee, maar ik douche daar ook niet mee, hoor.
1: Nee, maar ja, goed.
0: Maar kooi. Hey, Leut, hamme bur zo'n eigen
1: goed. Nou, jaap, bur, hamar gharwa mein hamoli na, hamar gharwa mein
0: ture pure hega. Oh, wat een hamso chila. Ka hovega, kahan se aave khalai, kwa tol lage, isaid. Chali. Nee, maar een. Je moet. Dus er zijn heel veel mensen die met die. Hoe noem je dat ding? Ja? Spons.
1: Oh, spons.
0: Spons.
1: Borstel.
0: Ik doe dat niet. Ben ik vies?
1: Nee, natuurlijk ben je niet vies. Maar toen na 10 dagen na hij gaat, een kwartier na hij gaat. Jitna pani ke kharcha hoye, hum log bharila.
0: Nee, ik ben niet echt milieubewust bezig. Nee.
1: Hè. Als het aan jou ligt, sta je een half uur onder de douche. Dat vind ik wel erg lang, hoor.
0: Nee, niet zo lang. Nee, nu overdrijf je wel. Maar ik heb wel even tijd nodig. Met Horace Samaila Gega.
1: Zullen de beste ideeën komen als je lang onder de douche staat, hè?
0: Nou, als je lang op het toilet zit.
1: Oké, dat weet ik dus. Dat weet ik dus niet. Jongen, echt serieus.
0: Nee, ja. Maar Sunna, heeft iemand jou ooit een pistool cadeau gegeven?
1: Dus iets wat je bar in me hamat, je van... Hoe kan een president van Turkije aan alle leiders die daar waren... bij die NATO of NAVO-overleg een pistool geven?
0: Die man is een Turk.
1: Heeft hij geen verstand of zo? Want zo'n pistool wat to bina leidt, je kan het niet als leider, regeringsleider... meenemen in je vliegtuig en importeren in je eigen land. Kan niet, want dat

0: eigen land. Kan niet, want dat gaat tegen de regels in.
1: Ja, maar zie je Rob Jetten met de pistool rondlopen?
0: Bitchara. Bitchara.
1: Zie je hem rondlopen in de Albertijn.
0: Nee,
1: met zijn chihuahua en de pistool zo.
0: Met zijn chihuahua en met zijn vriend. Hè?
1: Zie je dat al gebeuren?
0: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk
1: Bitchara,
0: niet.
1: Rob Jetten. Ken je dat? Wat een mooi cadeau. Je gaat hem toch geen pistool cadeau geven?
0: Ja, wat zou je hem als cadeau...
1: Dus Erdogan, voor de mensen die niet gevolgd hebben, Erdogan, Turkse premier... Die heeft tijdens NAVO-top cadeautjes rond verdeeld aan Europese leiders. Engeland, Walibi, Paisen, Hamnani, kikikikik. En daar staat hun naam erin gegraveerd. Hè.
0: Dus of vergunning, staat, met vergunning en al, hè?
1: Exportvergunning. Maar in Nederland heb je geen vergunning. Je hebt een exportvergunning.
0: Exportvergunning nodig.
1: Maar dat wil niet zeggen dat je in Nederland een wapenvergunning hebt daardoor. Nee. Dus Rob Jetten, Bichara Bolisona, laat het hier op de ambassade in Ankara. Ha. Ik neem het niet mee, want ook een naam die Kalbabi ook. Rob Jetten. Hé, hey, pistoolje niet, met Rob Jetten erin gegraveerd.
0: Ja, ook een naamje naar Huyga. Zal wel veel waard zijn nu. Hè?
1: Nou ja, een Turkse pistool.
0: Ja. Mwah. Ach ja. Mwah. Ach ja. Oh, dus je bedoelt die kwaliteit van die Turkse wapens?
1: Is niet top.
0: Nee, maar hun defensie...
1: Dan moet je een Amerikaanse, Israëlische of een Duitse hebben.
0: Maar ze lopen wel vooruit op Europa. Turkije dan. Qua defensie. Nou, uitgaven en dergelijke.
1: Een beetje.
0: Maar toen wil ik in Turkije zeggen... Natjes awega, na mooi hega... Toetjes wat maar
1: mooi. Nee, dat heb ik niet gezegd.
0: Oké.
1: Turkse stucadoors zijn de beste van de wereld. Jij hebt er een paar werken daar. Hè? Je hebt er een paar werken. Ja, kijk die jongens daar.
0: Ze zijn professionals, man. Echt bizar.
1: Behoed jabber, zo'n janne stukken.
0: Behoed mooi janne zo'n carrière. Dus als je iets wil laten stukken, dan... Hè,
1: dan moet je echt Turken hebben.
0: Turken hebben die dat gaan doen voor je.
1: Ja trouwens, Frankrijk, Marokko, raak je natuurlijk.
0: Bissau-wedstrijd. Bissau
1: mooi, we gaan er niet over praten. Voetbal is voetbal. Toet takie gewoon. Sapkoi takie gaan natuurlijk.
0: Ha.
1: Maar tijdens die persconferentie, hè, dat vind ik wel weer lachen.
0: Ja.
1: Persconferentie van de Marokkaanse nationale ploeg. Er was een persconferentie.
0: Ha.
1: Nana Kaboli zei, de Kiep Kahwega.
0: Okay.
1: Marokkaanse speler, trainer. Maar er zijn natuurlijk journalisten, toch?
0: Ha.
1: Maar een Franse en een Marokkaanse journalist,
0: ha,
1: bijna de manak makandra.
0: Serieus?
1: Dus tijdens die persconferentie gingen ze op de vuist bijna met elkaar. Het is toch wat. Ik kwam toe op een haat steeds oper kreeg. Ik kwam toe maar camera mee batte. Bijna de manak makandra.
0: Gado, echt serieus?
1: Het is
0: op
1: toch
0: dat
1: wat,
0: niveau, hè? Daar, nou ja.
1: Het is toch wat, het is kinderachtig. Wat.
0: Maar het is wel iets om te lachen. Denk ik van, ja, deze kikahoe.
1: Je denkt ook van, is een barka admi.
0: Ja.
1: Is een chota larkan ghat karega.
0: Ja.
1: Ik een aurat bechara, 46 jaar. Bechari.
0: 46 jaar.
1: 46 jaar bechari. Ook een naam hij ga Cat.
0: Cat ke kabhel.
1: Cat bechari. Ik een jackpot soche, jitalba.
0: Ha.
1: Van 14 miljoen euro.
0: Huh.
1: Baki kabhel, je ugal check kare, bichari, in Wales, acha, Wales, balba,
0: chitwa.
1: To ugal check kare to, dus ego machine ba kenlik. Hum na kini la, trouwens, acha, kabhi na. Tu kini ga kabhi, Lloyd?
0: Konchi.
1: Are loterij?
0: Nou, af en toe, misschien eind van het jaar. Ik geloof daar niet zoveel in, hoor.
1: Ik koop nooit een loterij.
0: Was handje.
1: Dek let hoor.
0: Was handje?
1: Handboloterij, bad handje. Maar het is was handje, klopt.
0: Maar het is toch een doekje. Het is zo'n, ja.
1: Je stopt je hand erin, ja.
0: Of was handje noem je dat. Ik ben een orbibel, was handje. Hamlok?
1: Hamlok,
0: is het je nog niet lekker? Oké.
1: Nou, Jani, hamlok, mamlok. इस सब चीज में हम लोग के ध्यान ना है या हम लोग के ध्यान है बड़का बड़का प्रॉब्लम में
0: आगे बुझाए खाती ने सो दैट्स
1: व्हाट स्पेशलिस्ट हम लोग बात स्पेशलिस्ट
0: मैं कैट की नहीं सेगा एक लोग
1: घर में आग ही लगी तब बेल करिए हमाबे हमाबे बुझा दे बस सब आगी नहीं मैं कैट के प्रॉब्लम हुआ बड़का प्रॉब्लम है यार सुनना दस बेचारी कीनीस
0: हां
1: लोटरी
0: या

0: 20 साल से वही लॉट नंबर वाऊ की नेगा
1: 20 साल
0: लंग सब okay. कुछ maar een vrouw wint 14 miljoen euro.
1: Is toch mooi?
0: Maar kabel, dat gel je controleer kan je
1: doen.
0: Kono machine hè kennelijk, John me controleer kan je doen. Controle automaat.
1: Ja.
0: Toen oman likhala, nee, je hebt niks gewonnen.
1: Arre?
0: Toen dat gel, dukania me John me kinis raha. Ook een naam hè, adam ja, Karan, Karan Kumar.
1: Karan Kumar.
0: Karan Kumar ke dukaan me kinis raha. Toen Karan Kumar. बोले सच्चे अल्लाह और बोले हम लोग चेक करके लोटा रही हुआ बिग दिल्ली यहाँ पे प्रोलबाक
1: अरे
0: दोस लातर ब्लेक दत दतर उग बेल दवारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब दत कैट कैट ही वर्शाइनली दत डिंग वेल गवोना
1: या
0: अलग नख से दत डिंग वेग गोइड
1: आई दा क्रेग गेन गेल्ड
0: दोस अब प्रॉब्लम है यार से वेल आल्स नोक क्लेबर एंड करण कुमार बोले हाँ सच्चे इसे भलबा
1: या
0: दोस करण कुमार नो नाका मोनी
1: नहीं
0: Nee, Karan Kumar is eerlijk.
1: Arre
0: yaar, Kumar hai yaar, Kumar eerlijk hai ga.
1: Ja, ja.
0: okay. Kumar logal altijd eerlijk rahe ga.
1: Heb jij ook achter je naam een Kumar? Ik wel hoor.
0: Nee. Hama naam is Prasad.
1: Prasad, oké. Ha, ठीक, bol.
0: Hama naam is Anand Prasad.
1: Anand Prasad, ha. Kaise bhul chukila, ha.
0: Toh naam is Lloyd Kumar.
1: Na, Sanjeev Kumar, Sanjeev Kumar.
0: कहे तो नमुआ थोड़ो तो क्या ही बतावे के लोग
1: ओ अच्छा अरे हम लोग प्रीपांगी ना बोली ना अच्छा ठीक
0: है मैं नाना बाकरू जान जाई तब प्रॉब्लम
1: नाना बाकरू के ओ या ओके
0: नहीं दोस्त कैट कैट हैव तुम प्रॉब्लम बिचारी आई होप दैट इट ऑप्लोस्ट वर्ड
1: या
0: तो
1: या नहीं आई होप इट ओक आई बिडूल मैं या आई विन हु से दैट गान ऑप्लोसो आई बिडूल जब लोटवा बिग डील हुई या Ja, dan heb je toch geen bewijs. Moeilijk.
0: Maar er zijn camerabeelden en dat soort dingen, dus wie weet. Hoeveel tijd hebben we nog, Lloyd? Want
1: we
0: één. Maar met Pans, hoe zit dat jij bij?
1: Nee, we zouden over die verkeersboete praten. Of zullen wij
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: weer...
0: Nee. We parkeren dat. We parkeren dat
1: die parkeren
0: week.
1: We, maar oké. Okay, doe ze het je bedouw.
0: Ulamba chowra. Ulamba chowra baat baat.
1: Ulamba chowra baat. Or kun je maar te betalen. We hebben tijd.
0: En ik heb genoeg gepraat over mijn vrouw vandaag.
1: Ja.
0: Volgende week weer.
1: Hey, is ook een trauma voor haar hoor.
0: Beetje Ari.
1: Ja, echt waar. Zij verdient ook het jaar vooruit, Milke. Tokina.
0: Nou, hoe gelijk je nee, maar gaat hij eens uit.
1: Oh, dier, echt serieus.
0: Nee, ik weet het. Nee. Zo'n regeringstoestellen waar ik het je wel volg kan.
1: Nee, regeringstoestellen waar ik het heel oké.
0: Dus Nederland ke John Uhaiga kan een bolega koning, of hamnij niet keken.
1: Ja.
0: Regeringsleiders
1: en ja.
0: Toch? Het is een boeing.
1: Ja.
0: 737.
1: Ja.
0: Maar KLM onderhoudt kreeg KLM Urawiga vliegtuig. Wa.
1: Ja.
0: Zadberispoor aan vliegtuigen. Ja. Kan 30 jaar vliegen ongeveer, zo'n toestel.
1: Ja.
0: Maar KLM bolle van zo'n naam, we gaan het uitfaseren. We gaan boeing, chorke, hamlok, jap, Airbus.
1: Ik haak.
0: Airbus A320. Nou ja, ze gaan overstappen.
1: Ja.
0: Dus deze boeing gaan we niet meer kunnen vliegen.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat toestel is peperduur natuurlijk.
1: Aha.
0: Zo'n toestel kost ongeveer 100 miljoen.
1: Arie?
0: Even voor jouw dingen. Hij is 7 jaar oud, dus als je hem gaat verkopen, krijg je misschien 40 miljoen
1: hè,
0: op de markt. Dan heb je een verlies van 60 miljoen onnodig, terwijl dat ding nog 20 jaar kan vliegen.
1: Ja.
0: Maar het probleem is nu dat Corendon en TUI,
1: ha.
0: Die zeggen, jongens, KLM gaat het uitfaseren, maar wij hebben die toestellen, Boeing 737.
1: Wij hebben...
0: Nee. Wij hebben piloten daarvoor, we hebben technici daarvoor, we hebben crew daarvoor.
1: Ja.
0: Waarom ga je dat ding vervangen? Laat KLM, chor, laat wij dat doen. Geef het aan Corendon of geef het aan TUI.
1: Ha.
0: Dan kun je 100.000 euro, ze liegen een beetje, het is geen 100.000 euro, het is 60 miljoen euro, sorry.
1: Ja, ja.
0: Geen 100 miljoen, maar 60 miljoen. Kun je toch even besparen.
1: Ja.
0: Maar de regering zegt nu, van na... Alleen KLM kan dit goed doen. Jullie kunnen dit niet goed doen.
1: Is toch
0: dus
1: raar.
0: Ze gaan toch, ja, ze gaan dat ding toch moeten verkopen.
1: Is toch raar. Ahamlo pa is al vrila.
0: Orke bharega, toch niet op bharega, hoor.
1: Dus zo gaat men om met ons geld. Hamlo
0: met honderden miljoenen. Garib lerken hij gaat, garib gezin me. Usap pipa karega.
1: Maar het is toch krom. Er wordt van allerlei bezuinigingen doorgevoerd op allerlei andere terreinen. En dan voor een vliegtuig, ja, zij trekken ze
0: terwijl
1: toch
0: er alternatieven zijn. Hè? Als
1: ja.
0: zijn gewoon alternatieven. Hè?
1: Ja.
0: Die veiligheid kun je ook garanderen door...
1: Ja, natuurlijk.
0: Door, hoe noem je dat? Politie.
1: Ja.
0: Nee, ja, John de Hega luchthaven, hoe noem je dat? Geen politieagenten, maar...
1: Marechaussee, ja. Ik heb toch
0: Marechaussee kun je inschakelen,
1: ja.
0: Toch? Voor die veiligheid.
1: Ja.
0: Die technici, hey, Sunna, als ik in een Corendon-vliegtuig mag vliegen en toe wie...
1: Ja.
0: Dan is mijn veiligheid toch ook gegarandeerd? Zeker, of is dat zeker niet gegarandeerd?
1: Nee, natuurlijk is
0: het,
1: maar
0: ik heb het niet over terroristen, ik heb het over technische veiligheid.
1: Maar Tui en Corendon, ja, Sunna, je veilig naar Riga is op keer vliegtuig.
0: Nee, maar kennelijk luid zijn jou en mijn leven, is jou en mijn leven minder waard dan die van die koning en koningin en van minister Jetten.
1: Echt onzin, hè? Echt onzin. Maar Sunna,
0: wij zijn toch allemaal mensen? Onze levens zijn toch evenveel waard?
1: Maar diezelfde veiligheid...
0: Dus wij mogen wel vliegen?
1: Ja.
0: Met Tui en met Corendon en zij kunnen er niet mee vliegen.
1: Maar Sunna, wie geeft mij de garantie dat KLM keer veiligheid of bizarre dan van Tui en Corendon?
0: Nou ja, dat vinden ze.
1: Nee, maar dat slaat nergens op. Dat slaat
0: koninklijke heer, koninklijke heer.
1: Ai, miga. Hamlok ketje hangen Willem ke belkerke. Van, hey Willem, toe. Hamlok gusak. Hamlok heb jij maar ja, toch?
0: Gusanak, loy.
1: Ik krijg hier...
0: Zullen we ouder dit naar gusak?
1: Ik hoor het.
0: Ocha, toe apé walibol.
1: Voorzitter van de... VHP, toen waren het toch?
0: Ja, maar het gaat me na aan het hart toch, als vrouwen boos worden. Maar aange toe appen, Walibol.
1: Ja, ja, er stuurt iemand een bericht over de situatie afgelopen weekend. John Bijla, ik heb er bijna helemaal niet aan bij het uitje. Daar gaan we
0: alsjeblieft.
1: We gaan daar geen aandacht meer aan besteden. We hebben daar gisteren genoeg over gesproken. Dus gepraat, dus ook er bijna helemaal naar bij het
0: je moet dat niet eens in de uitzending brengen.
1: Nee.
0: Zo'n bericht. Oké, Sun, gusa. Ik hoor dat het naar gusa is. Maar in Japanse oren. Dus krijg nooit ruzie met een Japanse vrouw.
1: Waarom niet?
0: Nooit.
1: Ik zie die Japanse vrouw heel...
0: Die gaan je echt...
1: Maar ik heb nog nooit een Japanse vrouw...
0: Kung fu toch een laat, maar je hoort ze hoe toch gierpar je
1: leuk.
0: Dus ga geen ruzie maken met Japanse vrouwen.
1: Maar heb jij een Japanse vrouw boos gezien dan?
0: Jawel, deze heb ik gezien.
1: Ja?
0: Dus wat heeft deze gedaan? Ze is 49 jaar oud.
1: Ja.
0: Dus door leeftijd, kijk hoor het. Etana gussa me eigen leut. Je zou willen dat je 49 was. Etana gussa me eigen. Die op een huisgenote, John Okerba. 42 jaar, Kebichari.
1: Ja, ja.
0: Ze heeft echt, ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan hoor. Zij heeft haar lippen... met naald en draad helemaal dichtgenaaid na een ruzie.
1: Dus maar huisgenoten, Toebole. Huisgenoten.
0: Dus ik doe nog zanger, dat raak ik ook haar mee.
1: Doe je ouder dus?
0: Doe je ouder, Jan?
1: Ha.
0: Hamna nu orkooi dat raak je na.
1: Ha.
0: Maar die van 49 is zo boos geworden.
1: Oh, ik wou dat die van Moha Bunker is met naald.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Serieus?
0: Ik dam seed haar is ook een Moha. Hey. Dat die vrouw niet meer kon praten, niks meer kon zeggen, klaar.
1: Mensen,
0: hoe vind je die?
1: Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd, maar doe dit soort dingen niet.
0: Nakarie, vlakbij Tokio.
1: Is dat zo'n nakarie? We konden ook in Muhana Sidië. Dus dat doe je niet.
0: Bachaike. Bichari gharwa chorurke bhagal bahire.
1: Niet letterlijk.
0: Ik bordje op een lichis van ritme. Maar ik kan niet praten, maar de mond is dicht.
1: Serieus?
0: Ai boy, wat een toestand. Dus naar Tokio mein aan je ladaai kere, chaloit?
1: Ja.
0: Toron bij moe kooi ban kar de jongen pe.
1: Hoe zit het met die robot, John Bigmanger? Heb je ook er baan mee zoenen?
0: Die robot verdient grof geld.
1: Ja,
0: het is een attractie. Iedereen weet dat het een robot is. Nou, hamloke bestelling van door ook al jaar.
1: Oh, oké. Ik kijk.
0: Rob Jette ban kar de. Maar tamasa hoe we buitenland mee bij het ik admi. Aaj aise hi bhai mein hum log baat kar rahe hain arang barang hum log bata de la
1: bata de la arang barang na bata hum log samajha de la jo hovega
0: nau hamar gharwa ke agya mein koi na kanta sente chalo
1: ma u arang barang na raha u wells shocking news raha
0: hey weet je dat mijn t-shirt ruikt
1: tu abetala pahine badge t-shirt
0: ho werkelijk
1: to ka team na mila zeker
0: hum sochi kon chi ma kega at is mijn eigen t-shirt dus
1: ja natuurlijk
0: om een eigen jaar rook
1: maar to chahe gharwa bhar khol dewe ke want gharwa bhar ma ki to
0: hum jaila 1 ghanta na hai ab 1 ghanta na hai
1: versekering ke to chahe direct bel karke want die moeten ook dan mal dingen komen schoonmaken en zo dat soort dingen moet je allemaal gaan regelen
0: nou chorde hum kar debe
1: ja auto kar dena
0: ja dus सुनना इंग्लैंड आगे वेल्स में हम लोग रहली टोक्यो गईली फिर हम लोग जाइले इंग्लैंड
1: इंग्लैंड में क्या भेल
0: एगो आदमी बनमास के घर सरवा
1: या बदमाश के ये हैप मेंशन ये हैप ट्वेई सोर्ट ऑफ बदमाश एक वो बदमाश है और एक वो बदमाश के घर हाँ बदमाश के घर के सुधारना पड़ेगा तो
0: ऑन ऑन फॉर बेइंग अलग एक वो बदमाश के घर इरा आदमिया ऑफ हाई गादमिया एक वो द्रियन देर तक यार के आदमी चं
1: हाँ
0: अपन औरत के ऐ खा औरत के आधा बरीस इतना मिस हमदल करीस बा ये दमिया
1: आधा बरीस
0: तलक एन लिखा हम लोग
1: मिका दो
0: ओकर सोशल मीडिया जोन रहा
1: हाँ
0: जोन इधर उधर जोन पोस्ट करत रहा ई करत रहा ओकर नाम पे ओकर पैसा जोन आवे भीतर ई लेवे ओकर टेलीफोन टेलीफोन सब ले ले इस ओके बंद कर देवे
1: हाँ
0: कमरा में
1: या
0: एंड आस दान आस हंड गिंग ब्लाफे वाफ वाफ वाफ
1: या
0: दान मोक्स दराइट
1: या
0: ओकर पकड़ के ओकर गटाइया ओके खूब स्लीप करे घरवा भर में
1: आदमिया एक सीरियस
0: दस इतना बनमाश आदमी का भल अपने के फिल्म करत रहा भी कि वो का करेगा छोरी ले के बदराय करे और अतिया के ई करे ऊ करे अफल वातर जोन जोन पनिया जोन धोबेगा तो बर्तन मर्तन ओके बिक देवे ओकर ऊपर और फिल्म करे
1: और
0: पगलवा आदमिया ड्रग्स खूब पियत रहा दारू खूब पियत रहा खौफ करत रहा
1: मिसहैंडलिंग से
0: व्हाट अ मिसहैंडलिंग आधा बरी सच्चा अत इज नीट नॉर्मल तो तस को तू जो आयल है ओके पकड़े मैंने कैसे को तू वहां पहुंचल दैट वे तक नीट मारवार वीडियो बिल्ड द कैन लुक वेट व्हाट दी मैन हैव गदान
1: या
0: Hij heeft zichzelf opgesloten in een koelkast. Koelkast was een sapje jord nikarke. Is hij in die koel... Hé, de man is tjader, hè. Maar ze gaan koelkast was met gozge.
1: Ai, mijn god, echt serieus.
0: Maar gelukkig skoutu, kool is koelkast was bij toch?
1: Ah.
0: Want ze wisten dat die man in huis moest
1: zijn. Ja, ja, ja.
0: Maar die man was bijna ontsnapt dus.
1: Dus, ja, maar ja...
0: एगो एगो चोर जा आई लो तू घुस जा यहाँ पर कुलकास
1: में डायरेक्ट हम कुलकास में घुस जावे
0: मा तमाशा
1: हो है दुनिया में ना कि आदमी लोग के मूडी कितना खराब हो जाएगा वारम दुई दिस शूटिंग से
0: सुनना ऐसा नहीं खुद खात इन रिलेशन हो ही सके तो
1: या मैं दिखाए तो नहीं दी पर्सन मिसहैंडल व्हाट देन ओक तो भाग जा तू तो
0: दैट रेक्ट हैव यू नीड दैट
1: नहीं नहीं नहीं मैं दन खाए तो वेग
0: प्रेसिस खा uit elkaar maar je hebt niet recht तो के ना मग मा नी टेंस कस के पकड़े के ओके
1: नहीं ना छुए नहीं दिस
0: मार तो स्टान एगो लप पर मारे के लास्टान दिस सॉर्ट इडियट थिंग डोन कम ऑन
1: निक्स या
0: मा फ्राउ योली मुते दैट ओक नोइट पिक तो आदमी जो करेगा एक दाई तो के मारिस एक लप पर
1: डायरेक्ट
0: तो फॉलोइंग द स्टेप तो के जो नु मैं हैंडल करेगा मुच फॉर कोमा यमुद दैट सो देंगे नहीं पिक
1: Nee.
0: Maar jij kan losje die dingen op.
1: Sowieso met praten losje op. En als dat niet werkt, ja, sowieso altijd aangifte doen. Want dit soort dingen kunnen niet. Hè?
0: Ja. Ieder zegt hem ook, jij laat Oedis. Duitsland. Jij laat Duitsland.
1: Ab toe Duitsland met jij. Oké, maar ik wilde nog even blijven in UK, Engeland. Want waar keer koning, waar keer Maharaja, gratie, deze hega, ik zeg een keer... die 70 jaar geleden ook een vonnis raad. En die mevrouw werd opgehangen, toch? Maar eigenlijk, hoe mishandeld wordt raad, ook dat moet ik mishandeld krijgen. Maar kan ja, Maharaj ook gratie deze zeggen?
0: Ik heb het niet gevolgd, Lloyd. Maar ja, koets hooi ga reden, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Waardoor die man die gratie heeft gekregen. Ik weet het niet.
1: Abke had jij toen Duitsland met jou, ja?
0: हम जाएला दुश्मन
1: दुश्मन में क्या भेल अब
0: देख तोर ऊ है क्या जोन कुत्ता हुआ
1: हाँ
0: ब्लाइट तो हम कुत्ता तो अतेसे कुत्ता हुआ या हम जानी ला समग्र मानव साइन ओक समग्र मानव फर्दीना दत्तराय दिकात ओ
1: हम सोचे तो हमने बोला कि कुत्ता हम ली
0: ना ना ना हम जाएला तोर कुत्ता हुआ की तरह
1: हमार कुत्ता हुआ हाँ
0: देख दिच्छी वावा
1: हेलो बैठ नो Anand, kun je even kijken naar je microfoon? Want ik hoor je niet. Ik heb wel een microfoon mee van Anand. Maar ik hoor hem nu even niet. Anand is nu even aan het checken van kabel. Ja? Want ik hoor hem niet.

gaat even niet goed hier in de studio met de microfoon. Microfoon. Ja, we moeten even kijken wat er aan de hand is met de microfoon. Dus tot die tijd. Ik ga het doen. En anders moeten we dan het houden tot zover. Koffie, chai, middagshow. Ai, Arnhem, het koetje hoor je. Koffie, chai, middagshow, je had de kabinet toen. En die Tori die Arend wilde vertellen. Die komt dan morgen wel. Toen naderen.

de band. Ook aanwezig. 29, 30 augustus. Den Haag, Gia Ivan Centermeer. Je had de kamer zo heen. Oezala's Coffee Jai Middagshow. Je had de kamer een pisje. We hadden heel veel toeristen, maar ja. Ham toch een patatje, ik kan hem niet hapen. Ja, ik laat aan het maar even. Want oké, als het er niet pech ging, hè. Dus morgen zijn we er weer met Coffee Jai Middagshow. Geniet van deze donderdag. Maak tijd voor een goed gesprek. Ha. Maak tijd voor een goed gesprek. Praat veel met elkaar. Jobby samatje hoi. Wat er ook is. Slecht nieuws, goed nieuws. Is er iets goeds gebeurd? Je hebt goed krabbel, hè? Praat erover. Maak tijd voor een goed gesprek. En vergeet niet dat vriendelijkheid vaak het mooiste nieuws is dat je zelf kunt maken. Prachtige middag toegewenst. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier. Je had de kamer zo'n heen. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Mijn hoe looit maar hebben hier. Hamarisa die heen Anand Chandrika Singh.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are Ujala Radio Headlines. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Dat oordeelt de onderwijsinspectie. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. En natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio.